if you reduced

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedemorgen. Er zijn gisteren 12 gewonden gevallen bij verschillende ongevallen op de E34. Een man van 28 uit Lille die met een motor onderweg was, kwam om het leven. Het kwam allemaal door een extreme hagelbui, zegt burgemeester Marleen Peters.
2: Dus heel lokaal moet het bijzonder hevig gehageld hebben. Een gordijn van hagelstenen, van ijs dat uit de lucht is komen gevallen. En waardoor dus die drie ongevallen eigenlijk zijn kunnen gebeuren, vermoedt men.
1: De snelweg was daardoor ook een tijd lang afgesloten, maar omstreeks 11 uur gisteravond werd die opnieuw geopend. In Nantes, in het westen van Frankrijk, is een jongen van 15 doodgeschoten. Twee anderen raakten gewond. Een jongen van 13 is in levensgevaar en een jongen van 14 is er minder ernstig aan toe. De daders kwamen aangereden op een motor en zijn daarna gevlucht. Volgens het parket spelen de feiten zich af in het drugsmilieu. Ook de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival is achter de rug. Opnieuw kregen 10 landen een ticket voor de grote finale zaterdag. Onder meer topfavoriet Denemarken kon zich gisteren plaatsen en ook Oekraïne en Australië stoten door. Ze zullen het dus onder meer tegen onze inzending Esila opnemen. Zij slaagden er dinsdag in om een plaatsje in de finale te bemachtigen. We krijgen eerst nog opklaringen, daarna wel meer bewolking en ook nieuwe buien. Frisse maxima rond 13 graden. Morgen begint met brede opklaringen en daarna opnieuw kans op buien bij 14 graden. En ook het begin van volgende week wordt nog wisselvallig. Vanaf dinsdag wordt het stilaan warmer.

0: sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar 1,50 euro per kilo.
1: Check, check, check. Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
4: Manutan, Manutan.
3: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Manutan, Manutan.
3: Bestel op manutan.be.
5: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben, hebben, hebben. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je

0: Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak. Van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
2: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
4: Dat is een kiwinner.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: straks bij Nostalgie.
1: Een heel erg goedemorgen, dag vrienden van de Vroege Ochtendclub. Hebben we goed geslapen vandaag? Ik ga je wakker maken met de beste muziek. Would I Lie to You, na het nieuws van 7 uur.
2: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Profel. Profel staat al meer dan 75 jaar voor Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere beloften. Meer info op profel.be.
6: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Oh, sfeerverlichting.
8: En olie.
7: Oh ja, schat. Hier, kort.
8: Of anders koolzoombandjes.
7: Oh ja, en latex handschoenen.
8: Oh ja.
9: En geen klantenkaart, meneer?
10: Safti. Een verleidelijk groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
11: Als je het bij Safti niet vindt, wend het nergens.
10: Safti.
12: Een nieuwe look? City 2. Een hongertje? City 2. Of gewoon wat chillen in het centrum van Brussel? City 2. Meer dan 100 shops en een foodcourt wachten op jou. Het is ook easy bereikbaar. Metro, voetgangerszone, parkings of met de trein op maar 10 minuutjes. City 2. The place to be.
13: Dorso. Ergonomisch slapen.
1: Nostalgie. Goedemorgen, het is 7:02. Het nieuws met vrouwtje Kalion. Een huis kopen wordt steeds duurder, vrouwtje.
14: Ja, de hypothecaire rente staat op het hoogste niveau in 12 jaar. Als je een woning wil kopen, betaal je tot 4,13% rente voor een lening van 25 jaar met een vaste rentevoet. Dat schrijft het Nieuwsblad. Het komt allemaal door de onrustige politieke situatie. De hypotheekrente is sinds de oorlog in Oekraïne gestegen. Dan kwam ook de tarievenoorlog van Trump en nu ook de oorlog in het Midden-Oosten erbij. Om je een idee te geven, voor een lening van 250.000 euro op 25 jaar betaal je nu zo'n 1.300 euro per maand. Experten raden kandidaatkopers aan om te kiezen voor alternatieven, zoals een lening met een jaarlijks aanpasbare rentevoet. Bij de verschillende ongevallen op de E34 gisteren zijn 12 gewonden gevallen. Een motorrijder van 28 uit Lille kwam om het leven. Het wegdek lag gespek glad na een forse hagelbui. Op een strook van 500 meter lag een dikke ijslaag van 2 centimeter. Verschillende bestuurders werden daardoor verrast. De snelweg was een tijd lang afgesloten, maar sinds gisteravond is die opnieuw open. En we kennen de finalisten van het Eurovisie Songfestival. Tijdens de tweede halve finale gisteren kon onder meer topfavoriet Denemarken zich plaatsen. Net als Noorwegen, Oekraïne en Australië. Zij nemen het morgen op tegen onze Esila. Want ons land kon zich dinsdag al plaatsen voor de finale. Esila is als vierde aan de beurt na Israël en voor Albanië. De finale vindt morgenavond dus plaats in Wenen in Oostenrijk.
0: Nostalgie weer.
14: Ook vandaag nog erg wisselvallig. We krijgen eerst opklaringen, daarna meer bewolking en nieuwe buien. En frisse maxima tot 13 graden. Morgen en zondag zowat hetzelfde weer bij 14 graden. Ook begin volgende week nog veel wolken en regen. Maar het is vooral uitkijken naar het einde van de week, want dan wordt het terug zonniger en warmer. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Onderweg naar hier zag ik toch al een soort van oranjebol. Dus de zon heeft er een beetje meer goesting in dan gisteren, denk ik.
14: Het is toch iets, hè?
1: Het is, we pakken het vast en we nemen het mee. Dankjewel, Frank.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. En op vrijdag zing je ze allemaal mee. Het is Meezing Vrijdag. We are... Music. We are... Nostalgie. Sta op met Nostalgie.
15: Kim Muilaert.

0: Een goed gitaartje om de prut uit je ogen te blazen vanmorgen. Golden Earring, When the Lady Smiles. Goedemorgen.
1: Sta op met nostalgie.
0: Het is 7:09. Ik ben heel blij dat jij weer lid bent van de gezelligste club van Vlaanderen. Het was toch al drukker, hè, onderweg naar hier. Dus is het voor jou nog een verlengd weekend vandaag? Of ben jij een van die personen die al onderweg is? Is het gewoon van werkendag? Zoals voor Nancy, die al stuurt in onze app. Ze zegt, ik ben weer al klaar om naar de prachtige muziek te luisteren. Op nostalgie, dat maakt mijn dag altijd goed. Om te starten samen met een lekker tasje koffie. En dan, spijtig genoeg voor mij, geen vrije dag meer. Ja, niet iedereen heeft de brug, maakt de brug na die feestdag. Maar voor die prachtige muziek wordt gezorgd, Nancy. We zijn de dag na onze finale van de Amazing 1000. Ik kon jou gisteren echt tot hier in de studio in Antwerpen horen zingen. Dus ik stel voor dat we die trend gewoon doorzetten. Want vandaag is een vrijdag. En wat is vrijdag op nostalgie? Amazing vrijdag. Dus wij blijven gewoon die stembanden testen vandaag. Ik ga nu al meezingen met een songfestivalsong. Morgen is de finale, net nog in het nieuws met Vrouwtje. Ja, België is door sinds dinsdag al. Verrassend toch wel, ik had dat persoonlijk niet verwacht. Maar heel goed dat we door zijn. En 3 jaar geleden stuurden we een bom van een nummer, van een bom van een artiest. En hij werd toen 7e. Dus hopelijk doen we het morgen minstens even goed. Ik heb het over de sympathieke man met de hoed op, Gustav.

0: blijft zo'n goede song, toch? Weet je wie dus altijd aan het werk is, ook op van die brugdagen zoals vandaag? Dat zijn mensen in de bouw. En dat is, ik weet niet hoe tof, ik krijg er een berichtje binnen in de Nostalgie-app van de man die bij ons verbouwd heeft, geholpen met de ruwbouw. Echt een topkerel. Jonas stuurt, goedemorgen Kim, succes vandaag en groetjes aan je man Stefan. Daar word ik nu kei blij van. Sowieso dat jij hard gaat werken vandaag in de bouw, Jonas. Dus veel succes. Ik hoop voor jou en alle werkmannen en vrouwen dat het beter weer wordt, dat je niet in de hagel moet staan met z'n. Dus we gaan straks eens vragen aan de weerman Erwin met de vraag eigenlijk. Moet je vandaag weer een regenbroek aandoen of niet? Eerst ga ik trakteren op de pina colada zometeen. Het is wel ene zonder alcohol. Het is nog maar 7:15, hè jongens. Rupert Holmes zometeen.
1: Jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
3: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
2: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
3: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
2: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
3: Ah, dat is duidelijk.
2: Ja.
4: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
5: Peugeot.
6: Krevel.
7: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
6: Krevel. Leef beter.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Kom nu naar de klantendagen bij Meubelen Verberkmoes in Sint-Gilles-Waas en profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen.
3: Verberkmoes brengt leven in je interieur.

0: Alsof ze alle vijf bij jou een koffietje aan het drinken zijn. Five got the feeling. Ik had het daarnet over de hardwerkende mensen in de bouw en ik krijg hier meteen een paar berichten in de Nostalgie-app. Alessandro zegt, vergeet de mensen uit de horeca niet. Absoluut. Merci voor onze aperitiefjes. En Wendel van Zandvoort denkt dan weer aan de postbodes. Die werken ook vandaag, zegt hij. Met de aangename muziek van jullie gaat de dag goed vooruit. Ik denk ook aan mensen in de zorg, openbaar vervoer, enfin... Ook nog de hardest working weerman in business.
1: Het weer met Erwin.
0: Goedemorgen, dag Erwin Franks.
2: Goedemorgen, dag Kim.
0: Is waar, je bent er ook op de brugdag vandaag.
2: Ja. Dus... Het weer gaat ook nooit met vakantie natuurlijk.
0: Dat is zo. En het weer doet ook wat gek, want vanmorgen kroop ik in de auto en die gaf zo een waarschuwing. Opgepast, koud, maar 4 graden buiten.
2: Ja. Die waarnemingen van 7 uur heb ik even bekeken. En het is koud. In Antwerpen 5 graden, Deinze 4 graden, Ninove 2 graden en in de Vlaamse Ardennen in Brakel, daar was het om 7 uur amper een half graadje.
0: Dat is toch koud,
2: dus
0: hè?
2: Dat is toch wel koud voor midden mei. En de ijsheiligen zijn in feite net gepasseerd. En het blijft ook aan de wisselvallige kant. Met naast zon en wolken opnieuw enkele buien. Ik heb wel de indruk dat ze minder intens worden. Maar een volledige droge dag, nee, dat is nog veel te vroeg. Niet aan de orde. Die buien zijn nu in ontwikkeling en zullen het hele land straks overspoelen. En het blijft gewoon koud. Ja, het is echt een thermisch dieptepuntje bij amper 11 graden vandaag. Dat is toch zo'n 7 graden te weinig voor midden mei.
0: Ja, en de rest van het weekend, hebben we die regenbroek dan ook nodig?
2: Ja, helemaal droog, dat is moeilijk. Morgen start wel op de meeste plaatsen zonnig en droog, maar in de loop van de dag komen toch weer enkele buien opzetten. Het zijn buitjes, niet meer die hevige exemplaren. Het wordt ook al iets zachter, 13, 14 graden. Zondag beginnen de droge momenten met zon wat langer te duren, maar later in de namiddag trekt de hemel opnieuw dicht en kan er opnieuw wat regen of enkele buien ontstaan. Maar het weerbeeld wordt in het weekend zelf toch net iets vriendelijker met wat hogere temperaturen. Zondagmiddag 15, 16 graden. Begin volgende week zijn de buien dan weer terug, tijdelijk, maandag en dinsdag. Het is echt wachten tot volgende week woensdag. Dan wordt het echt zonniger en ja, toch ook wel een stuk warmer. Dan zitten we opnieuw boven 20 graden.
0: We gaan ons er gewoon bij neerleggen dat het een nat verlengd weekend is, Erwin. Vallen jouw plannen in het water? Had jij speciale plannen?
2: Nee. Naar het voetbal kijken. Er is ook nog een communiefeestje gepland. Dus mijn weekend staat goed vol.
0: Het hoogseizoen van de communiefeesten. En nu met de regen is ook wel minder tof misschien. Maar kijk, we maken er toch het beste van. Hè? Ik wens jou een prachtig weekend nog. Vele groetjes daar. Hè?
2: Groetjes, dag.
0: Joehoe.
3: Slapen, zitten en relaxen met zotte kortingen. Nu comfortdagen bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas of op debameubelen.be.
1: Sta op met nostalgie.
4: Kim Muilaar.

0: De berichtjes van alle werkende luisteraars blijven nu maar komen. Miranda zegt, ik ben aan het werk ook aan de loketten van de NBS, de Turnhout. Wel straks zo'n overwinningssong voor alle harde werkertjes vandaag. Natalia, I've only begun to fight. Dat is toch echt zo'n strijdsong hè, als je geen zin hebt om te werken. Goedemorgen, dag vrouwtje.
1: Goedemorgen. De spelers en supporters van voetbalclub Union hebben gisteravond de bekerwinst goed gevierd. Het klopte, Anderlecht na verlengingen met 3-1. De spelers aten eerst frietjes aan het Koning Boudewijnstadion en daarna werden ze op het stadhuis in Sint-Gilles in Brussel ontvangen door de supporters. Maar lang bleven ze niet, want zondagavond speelt Union al de play-off 1-topper tegen leider Club Brugge. Een cruciaal duel in de strijd om de titel. Het vliegverkeer op de luchthaven van Helsinki in Finland heeft deze ochtend een tijd lang stilgelegen. Komt door een nieuwe drone-dreiging, dat melden de Finse autoriteiten. Die waarschuwden de inwoners dat ze binnen moeten blijven. Meerdere drones werden gespot, het is niet duidelijk van waar ze kwamen. De dreiging is intussen wel voorbij en ook het luchtverkeer is weer hervat. En voel je het al wat kriebelig in?
0: De allergie of...
1: Nee, de festivalzomer. Die komt stilaan op gang. Helaas is het weer er niet helemaal optimaal voor, maar de eerste festivals beginnen deze maand al. Bijvoorbeeld ook het Horstfestival in Vilvoorde. De organisatie daar wil extra inzetten op inclusiviteit. Als je bijvoorbeeld snel overprikkeld of overweldigd geraakt, ben je ook welkom. Niet iedereen kan een hele dag tussen felle lichten en op luide muziek dansen, zegt de organisatie. En als het dan wat te veel wordt, kan je in een ruimte terecht met rustige muziek en zachte verlichting. Er zijn ook vrijwilligers waar je met kan praten als je daar nood aan hebt.
0: Ik vind dat een heel mooi initiatief, vrouwtje, om iedereen te betrekken. Maar ik kan me voorstellen dat sommige mensen nu luisteren en denken, waarom ga je naar een festival als je niet tegen luide muziek en fel licht kan? Is dat niet deel van de ervaring van een festival?
1: Ja, maar ik denk dat je dan zo heel veel mensen een beetje uitsluit of zo, omdat er zijn ongetwijfeld mensen die heel graag naar muziek luisteren, een artiest bezig zien, maar die te veel prikkels ervaren en die dan zelf zeggen van, ik ga niet. Maar dat is heel jammer, want dan neem je eigenlijk een kans weg die, waar dan mensen wel heel graag naartoe willen. En dan vind ik het een mooi initiatief dat je een kleine maatregel is het eigenlijk, waar dat ze dan eigenlijk zelf kunnen beslissen van, ah, het is nu wat te veel, dus ik kan even rust nemen en in die ruimte gaan zitten zonder dat dat andere mensen stoort of zo.
0: Ja, een kleine groep die misschien nu niet naar een festival kan gaan en door die maatregelen wel.
1: Exact.
0: Die we op die manier
1: toch
0: welkom
1: betrekken.
0: Heten.
1: Ja, ja. Inderdaad.
0: Ja, als je het op die manier bekijkt en ook voor wie geen last heeft ervan, storen die nieuwe maatregelen ook
1: niet
0: natuurlijk.
1: Nee, exact. Nee, je kan gewoon blijven dansen en het maakt niet uit als er andere mensen weggaan om even rust te nemen of zo.
0: Zolang je niet verplicht wordt om naar die snoezelruimte te gaan, voor de echte partyharders, dan is het wel een mooi initiatief. Ik ben benieuwd of andere festivals nog gaan volgen. Het is
1: ook
0: nu de start van de festivalzomer. Er komen er nog vele in België. Dus ja, heel benieuwd wat dat gaat geven. Tof nieuws, dankjewel, vrouwtje.
2: Het is Meezing Vrijdag.
3: Meezing Vrijdag.

0: De strijd van Natalia is toch maar pas begonnen. Net zoals onze Amazing Vrijdag hier op Nostalgie, die is ook pas gestart. De hele dag weer Amazingers op je radio om die brugdag fijn in te zetten. En straks komt er een toepasselijke song aan voor vandaag. Want de eerste zin die je kan meezingen is... I looked out this morning and the sun was gone. Weet je al waarover het gaat? Je kent het zeker. Het is echt een bangelijke meezinger.
1: Dorso.
2: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
1: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten.
2: Echt?
1: Ja, dat is niet toevallig dat klanten Dorso een 9,4 op 10 geven.
3: Dorso, ergonomisch slapen.
4: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
5: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: Strovan, het beste voor jouw tuin en je dieren. Strovan stroopellets als bodembedekker tegen mos en onkruid. In jouw tuin super efficiënt als ecologische onkruidbestrijding. En Strovan ook als strooisel voor je dieren. Zeer vochtabsorberend en geen ammoniakgeuren meer. Kijk op strovan.eu en geniet meer van de zomer.
7: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
8: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
9: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: In De Kempe maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
2: Je hoort de vogeltjes fluiten, je voelt het kriebelen.
3: De tijd van het jaar!
2: Lentetijd is Tuin Sinterklaas tijd. Kom langs in Edegem tijdens de oppeldagen op 15, 16 en 17 mei. Breng je eigen bloembakken mee of kies er nieuwe uit ons geweldige aanbod. En laat ze vakkundig vullen door onze mensen.
4: Een goed advies dat komt van pas voor tuin, balkon en dakterras. Met heel wat keuze in Edegem bij Tuin Sinterklaas.
2: De oppeldagen, 15, 16 en 17 mei.
5: Beep.

0: De sexy voor alles eigenlijk. Right, set, Fred.
1: De nostalgie. Amazing 1000.
0: Goedemorgen, het is vrijdagochtend. Wat een plezier waren de voorbije 2 weken. De 1000 meest amazingbare songs hier op Nostalgie. En dankzij jouw gebrul vooral was dat. Ik kon je letterlijk tot hier horen bezigen. Dat was een plezier. Dank je wel daarvoor. Gisteren de grote finale bij Sean en Lenke ontdekte je de nummer 1. En uiteindelijk was er die prachtige top 3. Wat is er op 3 beland, mocht je het gisteren gemist hebben? ABBA natuurlijk. Met Dancing Queen. Dat is jouw nummer 3. Op 2, de meest amazingbare song van Bryan Adams. Summer of 69. Maar er komt maar eentje bovenaan staan. De meest amazingbare song komt uit Greece. You're the one that I want. Terecht toch, een duet dat je moet meezingen als je dat hoort. Ook een favoriet in de karaoke als je met groepen gaat gaan zingen. John Travolta en Olivia Newton-John. Die staan bovenaan de Amazing 1000. Je kan die volledige lijst bekijken op onze website nostalgie.be voor napret, want napret is ook belangrijk. En de napret hier op de radio is ook geregeld voor jou, want het is Amazing Vrijdag. Sieg en Toon openen straks om 3 uur weer het Amazing Café hier op Nostalgie. En het hele weekend eigenlijk, het hele verlengde

0: Je denkt dat je de danspasjes vergeten bent, maar je lichaam kent die nog van buiten gewoon. Steps.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Phil Collins wordt bezeten door een vrouw. Na het nieuws van 8 uur, Invisible Touch van Genesis.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
3: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
2: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
4: Ah, Davy, wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
7: en Brico Planet
6: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
7: En zelfs 25% korting voor W-plus leden.
6: Want zelfgemaakt
7: is slim bespaard.
6: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
8: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Ja, bij Jumbo is het nu 3 plus 1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.
9: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, thuis in wonen.
10: Leden bij Leemans.
11: Zeg Suzy, nou ben ik kon zien door een veranda met een buitenkeuken. Met een gasbarbecue. Maar daar zou ik mee weg kunnen zijn.
12: Allee, Harry.
11: Wat?
12: Je weet nog niet eens de weg naar de binnenkeuken.
11: Maar Suzy toch? Je nieuwe veranda met buitenkeuken, je zwemvijver, je tuinaanleg of terras, gefinancierd met het nieuwe buitenlevenplan op leemanskredieten.be.
10: Leden bij Leemans is leden bij vrienden.
11: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
13: Bodembedekker voor tuin en dier. Stro van Stroopellets. Kijk op strovan.eu.
10: Nostalgie.
0: Goedemorgen, het is 2:08, het nieuws met Frauke Kaljon. Dubbel zoveel werklozen volgen een opleiding tot een knelpuntberoep, Frauke.
14: Ja, vorig jaar schreven zo'n 24.000 mensen zich in voor een opleiding tot knelpuntberoep. Tegenover 11.000 het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers die N-VA opvroeg bij minister van Werk, Klaar en Val. Dat klinkt als goed nieuws, maar N-VA vermoedt dat het gaat om misbruik. Sinds dit jaar verliest een werkloze normaal zijn uitkering na 2 jaar. Maar wie zo'n opleiding startte, krijgt een uitzondering. En behoudt zijn uitkering zolang de opleiding loopt. Arbeidersbemiddelaars benadrukken dat zo'n opleiding nodig is om mensen te begeleiden naar jobs. De hypothecaire rente staat op het hoogste niveau in 12 jaar. Als je een woning wil kopen, betaal je tot 4,13% rente voor een lening van 25 jaar met een vaste rentevoet. Komt allemaal door de onrustige politieke situatie. De hypotheekrente is fors gestegen door de oorlogen in Oekraïne, het Midden-Oosten en ook de tarievenoorlog van Trump. Experten raden kandidaatkopers aan om te kiezen voor alternatieven, zoals een lening met een jaarlijkse aanpasbare rentevoet. Het vliegverkeer op de luchthaven van Helsinki in Finland heeft deze ochtend een tijd lang stilgelegen. Komt door een nieuwe drone-dreiging. Dat melden de Finse autoriteiten. Die waarschuwden de inwoners dat ze binnen moeten blijven. Meerdere drones werden gespot, maar het is niet duidelijk van waar ze kwamen. De dreiging is intussen wel voorbij. Ook het luchtverkeer is weer hervat. En we kennen de finalisten van het Eurovisie Songfestival. Tijdens de tweede halve finale gisteren kon onder meer topfavoriet Denemarken zich plaatsen. Net als Noorwegen, Oekraïne en Australië. Ze nemen het morgen op tegen onze Esila. Want ons land kon zich dinsdag al plaatsen voor die finale. Esila is als 4e aan de beurt na Israël en voor Albanië. De finale vindt morgenavond dus plaats in Wenen in Oostenrijk.
1: Nostalgie weer.
14: Ook vandaag nog erg wisselvallig. We krijgen eerst opklaringen, daarna meer bewolking en nieuwe buien. Met frisse maxima tot 13 graden. Morgen en zondag zowat hetzelfde weer bij 14 graden. Ook begin volgende week nog veel wolken en regen. Maar het is vooral uitkijken naar het einde van de week, want dan wordt het zonniger en warmer. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. En op vrijdag zing je ze allemaal mee. Het is Meezing Vrijdag. We are
10: music.
1: We are
10: Nostalgie.
1: Sta op met Nostalgie.
10: Kim Muilaert.

0: reggae om rustig aan die vrijdag te beginnen. Robert Palmer samen met UB14.
1: Sta op met nostalgie.
0: En heel erg goedemorgen. Het is vrijdag 15 mei. De kans dat jij vandaag niet moet werken, die is er wel. Scholen die maken sowieso de brugdag na de feestdag gisteren. Dus als jij tieners in huis hebt, dan liggen die waarschijnlijk nog te ronken. Het is nog maar 7 over 8. En ik heb jouw raad eigenlijk nodig over tieners. Sinds deze week geef ik les radio aan groepjes tieners. Dat is heel plezant om die liefde voor de radio door te geven. Maar ook wel boeiend om tieners van dichtbij te leren kennen. Want ik heb zelf geen kinderen, ook nog niet zoveel tieners in mijn vriendengroep. Dus wat me meteen opvalt, wel, is dat ze heel streng zijn voor Zoal Demir. Alle groepjes tieners beginnen daarover. Over die nieuwe regels die ze maar niks vinden. Geen gsm's op school en zo. En die zeggen ook nog altijd zeer veel 6-7. Ik vroeg hen van, oh, is die hype niet al lang voorbij? Dat was vorig jaar het tienerwoord van het jaar. Maar blijkbaar gebruiken ze het nu sarcastisch. Dus ze zeggen nog 6-7 om te tonen dat de hype voorbij is en te lachen met de mensen die het toch nog gebruiken door het zelf te gebruiken. Ik dacht, wow, zo denken tieners dus. Kijk, ik heb nog veel bij te leren. En ja, aangezien ik nog met hen aan de slag moet en jij waarschijnlijk wel kennis hebt over tieners, help mij gewoon eventjes. Geef mij tips. Welke woorden moet ik kennen om hun taal te begrijpen, zoals 6-7? Wat is belangrijk in hun leefwereld? Naar wie kijken zij op bijvoorbeeld? Dat zijn zeker niet meer de bv's zoals wij vroeger naar opkeken. En wat mag ik ook zeker niet doen? Omdat ze mij dan cringe gaan vinden, zoals zij dat zei. Zowat van, oh, wat doe je nu, oude vrouw? Dus als jij een tiener-exemplaar in huis hebt of ze zeer goed kent omdat je zelf lesgeeft bijvoorbeeld, help mij dan. Tieners for Dummies. Alles is welkom in de Nostalgie-app. Hun woorden, hun leefwereld of wat ik vooral niet moet doen. Merci nu alvast voor de tiener-tips, want het is toch heel, heel fijn en speciaal om in hun leefwereld een inkijk te krijgen.
1: Sta op met Nostalgie.
0: Met Duits moet ik al niet afkomen, denk ik, bij de tieners. Maar voor jou, Amazing Vrijdag, de perfecte song. Ich bin wie du. Ik wil jou tot hier horen.

0: en Rhymes. Nu al bedankt voor alle hulp. Tieners for Dummies. Welke woorden moet je kennen? Nu ik af en toe zo lesgeef aan tieners. Oh my days, zegt Ilse. In plaats van oh my god, zeggen ze oh my days tegenwoordig. Kelly Vlamenk zegt cap. Wordt ook veel gebruikt blijkbaar. Dat is kindertaal voor zever of bullshit. Die informatie die komt van haar zoon Finn. 12 jaar oud, zet ze tussen haakjes. En dan zeg je no cap, zo van ik meen het. What the helly komt ook nog binnen, heb ik inderdaad al veel gehoord. En Nancy Faas die stuurt gewoon tienertaal heb ik al lang opgegeven. Oké, we praten gewoon onze eigen taal. Straks hoor je de bos op Nostalgie. Die had ook ooit puberkinderen in huis. En die hadden blijkbaar nul interesse in zijn muziek. Dan is je papa een van de grootste sterren op aarde, Bruce Springsteen. En dan luister je gewoon niet naar zijn muziek. Dat is ballen hebben. Born in the USA, zometeen.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
2: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja, maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
3: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
4: Oh my god!
5: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
6: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
7: Check de promo.
6: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
8: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Ben je een fietser of wandelaar? Zeer verfijnd of nu en dan? En met of zonder knooppunten? Met RouteU vind je snel en supermakkelijk de perfecte routes voor jouw volgende avontuur. Download nu de RouteU-app of check routeU.com. RouteU. Ontdek en plan de mooiste routes.
2: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oosterrozebeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
3: Berendagen van 8 tot en met 17 mei. Met kortingen van 10% en 15%.
2: De Nieuwe Beer. Berensterk. In jouw kledingmerk.
4: Van 6

Een heel erg goedemorgen als jij pas wakker wordt. Het is vandaag weer met een dikke jas te doen. Oh, het was ijskoud toen ik vanmorgen in de auto stapte. Wist je dat in Zwitserland zelfs sneeuw ligt momenteel? Ik kreeg van onze vrienden daar zo foto's van de bergen. Volledig wit. Sneeuw. Half mei. In de Alpen. Het weer is volledig de war. Straks toch eens horen bij onze weerman

0: Als jouw noodgeval is dat je dringend een portie boysbands uit de 90s nodig hebt, dan kan ik jou helpen. Zometeen hoor je de boyband van Robbie Williams. Het is 8:01. Goedemorgen, dag vrouwtje.
1: Goedemorgen. Betaalbaar wonen wordt steeds moeilijker. We geven een groot deel van ons inkomen aan woonlasten, zoals huur, een lening of energiefacturen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Bouwfederatie en Bild. Een alleenstaande huurder geeft gemiddeld 55% van hun inkomen aan wonen. Kopers zien dan weer de huizenprijzen en renteopleningen sneller omhoog gaan. Door onrustige politieke situatie, de stijgende kostprijs van materialen en het aantal beschikbare woningen. In de stad Nantes in het westen van Frankrijk is een jongen van 15 doodgeschoten. Twee andere minderjarigen raakten gewond. Een jongen van 13 ligt in levensgevaar in het ziekenhuis. Een andere van 14 is minder ernstig gewond. De daders kwamen aangereden op een motor en zijn daarna gevlucht. Volgens het parket gaat het om een afrekening in het drugsmilieu. En als je nog een vliegvakantie wil boeken voor deze zomer, kijk je best eens naar Turkije en Egypte. Daar kan je veel goedkoper dan normaal verblijven. Door de oorlog in het Midden-Oosten willen de Turkse en Egyptische badplaatsen toeristen lokken met forse stuntprijzen. Heel wat hotels bieden zelfs een 1+1 gratis aan als je deze maand nog boekt. Zo verblijf je bijvoorbeeld eind juni 7 nachten in het Egyptische Hurghada voor minder dan €500 per persoon all in.
2: Het weer met Erwin Franks.
3: Voorlopig raken we maar niet verlost van de buien. De dag start op vele plaatsen wel droog met zon, maar nog voor de middag valt er opnieuw regen. Bovendien wordt het een kille vrijdag bij dagtemperaturen tot amper 11 graden. Morgen wordt het stilletjes aan minder wisselvallig, er ontstaan minder buien, ze zijn ook minder hevig en tussendoor komt de zon langdurig tevoorschijn bij toch al 14 graden. Zondag blijft het zelfs afgezien van één enkele bui droog met zon en wolken.
4: Slapen, zitten en relaxen met zotte kortingen. Nu comfortdagen bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas of op debameubelen.be.
5: Sta op met nostalgie.
6: Kimme.

0: 15 mei. En het is het moment om te gaan skiën in de Alpen. Dat is toch ongelooflijk, hè? Anita Colette stuurt in de Nostalgie-app. We hebben ooit vastgezeten op de Gotthardpas met de trike midden juli door ijsneeuw en hagel. Dat was niet normaal. Gotthard is een prachtige bergpas in Zwitserland, inderdaad. Ja, kijk, je hebt de weerman Erwin gehoord. Volgende week is er beterschap. Dan wordt het weer motto-weer, Anita. Dus dan kan je met de trike weer gaan cruisen. Dat is wel heel cool, zo'n trike. Je moet maar eens opzoeken. Dat is zo'n motto met drie wielen, met achteraan twee wielen. En intussen verwarmen we ons aan Amazing Vrijdag. Straks doen we zelfs letterlijk de beenwarmers aan. Irene Cara komt eraan met What a Feeling.
1: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu één kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
3: Krevel.
4: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
3: Krevel. Leef beter.
5: Ment bestaat 15 jaar.
6: Happy birthday!
5: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. More than a feeling. Bij alle goede providers. Ment 5-5. Nu ook bij Proximus.
7: Van 6 tot 9. Sta op

0: Abracadabra, straks na 9 uur tover ik Ewout uit mijn hoed. Want Alexandra die geniet van een lang weekend. En Ewout houdt jou met plezier gezelschap.
1: Sta op met nostalgie.
0: Benieuwd wat onze Alexandra allemaal gaat doen in haar lang weekend. Want je kan veel kiezen, hè, veel activiteiten. Er is 1000 kilometer voor kom op tegen kanker die gefietst wordt. Vergeet je regenbroekje niet als je meedoet. Morgen is de Brussels Pride, heel belangrijk event ook. En morgen in Gent de Lunatics Comedy Awards, een award voor stand-up comedians. Robbe Boons, die hier elke vrijdag bij Veronique en Sander in de ochtend normaal een rondje komt. Robbe op vrijdag de actualiteit onder loep neemt op zijn komische manier. Die won dat vorig jaar. En ik ben zelf nu mijn eerste stappen aan het zetten in de stand-up. Dat is echt moeilijk, man. Ze doen het er makkelijk uitzien. Maar het is aardsmoeilijk om echt goede jokes... Ik kan het zelfs niet uitspreken. Goede jokes te schrijven. Dus zeer benieuwd wie dit jaar gaat winnen. De Lunatics Comedy Award. Morgenavond de opvolger van onze Robbe Boons. Dit is Atomic Kitten. Hole Again.

0: Bit of Alexandra in de voormiddag, maar zij geniet van een verlengd weekend. Je bent in de goede handen van Ewout na 9 uur. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En je staat hier ook al te dansen, helemaal klaar voor Amazing Vrijdag. Je hebt ook tieners in huis, Ewout?
1: Ja, 2.
0: Hoe oud zijn ze?
1: 15 en 17.
0: Wel, ik had advies gevraagd hoe je die moet aanpakken. Heb jij misschien nog vaderlijk advies voor mij?
1: Ja, een beetje in je leven, in de wereld van hen je verplaatsen. En de woorden, de vocabulaire ook gebruiken. Hè.
0: Zoals?
1: Chachi.
0: Chachi, wat is dat?
1: Iets dat heel cool is.
0: Chachi.
1: Chachi.
0: Dit Kim? Is een Chachi-song.
1: Oh ja,
0: zo dan?
1: Je pul is heel Chachi.

0: Straks bij Nostalgie. Als man wordt het straks een behoorlijke uitdaging voor je. Twee activiteiten tegelijk. Luchtgitaar spelen en meezingen met Den Brian.
1: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
2: Laat het los, laat het gaan.
1: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
3: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
5: Deze week alle roséwijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen, dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
7: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
6: Ook open op zondagnamiddag.
8: Ja, nog 1 meter. Oh.
0: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
9: Hoogstraten aardbeien.
0: Nostalgie. Goedemorgen, 1 voor 9. Het nieuws krijg je van Fraukje Kaljon. Fraukje, een nieuwe bedreiging voor drinkwater in de Westhoek.
10: Ja, in de grote Kemmelbeek in de Westhoek is een enorme concentratie illegale giftige pesticiden gemeten. Tot wel 2000 keer meer dan de toegelaten hoeveelheid. De vervuiling werd 3 weken geleden al opgemerkt, 9 dagen voor de bekendmaking van het Vlaamse drinkwaterplan. Het product is giftig voor mens en dier en is eigenlijk sinds 2023 verboden. De grote Kemmelbeek is een van de belangrijkste beken voor de drinkwaterproductie, maar het gevaar voor het drinkwater is wel miniem. De vervuiling is snel opgespoord en omgeleid weg van het drinkwatercentrum. Dubbel zoveel werklozen volgen een opleiding tot een knelpuntberoep. Vorig jaar schreven zo'n 24.000 mensen zich in, tegenover 11.000 het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers die N-VA opvroeg bij minister van Werk, Clarijn Val. Dat klinkt als goed nieuws, maar N-VA vermoedt dat het gaat om misbruik. Wie zo'n opleiding startte, behoudt zijn werkloosheidsuitkering zolang de opleiding loopt, in plaats van maximaal 2 jaar. Clarijn Val benadrukt dat zo'n opleiding nodig is om mensen te begeleiden naar jobs. China roept op tot een staakt het vuren in het Midden-Oosten en de heropening van de straat van Hormuz. Die is al wekenlang geblokkeerd, waardoor de gas- en olieprijzen fors gestegen zijn. Amerikaans president Trump en Chinees president Xi Jinping zijn vandaag ook begonnen aan de laatste dag van het Amerikaanse staatsbezoek. En het Koning Boudewijnstadion raakte tijdens de bekerfinale tussen Anderlecht en Union zwaar beschadigd. In de tribunes waar supporters van Anderlecht zaten, werden bijna 300 zitjes vernield. Een schande, zegt de stad Brussel. Het gaat nu berekenen hoeveel het zal kosten om de schade te herstellen. De rekening daarvan moet Anderlecht dan betalen. Na de bekerfinale vorig jaar tussen Anderlecht en Club Brugge liep de schade op tot €70.000.
9: Nostalgie weer.
10: Ook vandaag nog erg wisselvallig. We krijgen eerst opklaringen, daarna meer bewolking en nieuwe buien met frisse maxima tot 13 graden. Morgen en zondag zowat hetzelfde weer bij 14 graden. Ook begin volgende week nog veel wolken en regen, maar het is vooral uitkijken naar het einde van de week, want dan wordt het zonniger en warmer. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
9: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.
11: En op vrijdag zing je ze allemaal mee.
12: Het is Meezing Vrijdag.
13: We are
14: music.
13: We are
14: Nostalgie.
15: Hits at Work
16: met Ewout van der Poorten.

Nostalgie met Baltimora en Tarzan Boy. Je kan het eigenlijk zo gek niet bedenken of het bestaat in Amerika. Zo ook Tarzan Yell competities. Eigenlijk een wedstrijd om ter best Tarzan imiteren. En ik ben even gaan kijken op het internet. Heel veel deelnemers die sparen echt kosten nog moeite om eruit te zien als Tarzan. Niet alleen het schreeuwen, maar ook helemaal qua kostuum. Al moet ik toegeven dat de volgende man er eerder uitzag als Fred Flintstone. Maar zijn schreeuw kan wel tellen. Ja, je hoeft niet te schreeuwen vandaag, maar meezingen is wel verplicht, want het is Meezingvrijdag. Met zometeen Cool and the Gang, maar nu eerst George Ezra. Goedemorgen.

0: je vrijdag of misschien wel je vrije dag voelt als een feest hier bij Nostalgie met Cool and the Gang en Celebration. En ook in Nieuwpoort wordt er gevierd, want Peter van het Dune Hotel stuurt het team van het Dune Hotel, swingt en zingt mee. Het is dan ook Amazing Vrijdag met zometeen Dexys Midnight Runners en Come On Eileen. En ook de uitzonderlijk aantrekkelijke man die in de jaren 90 in zijn knalrode zwemshort paradeerde op het strand van Malibu. Hij maakte een liefdesliedje en dat hoor je zo meteen.
1: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
2: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
3: Check, check, check. Check de promo.
2: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: Jij volgens Marie Claire. Denk voor jezelf en zeg wat je denkt. Kies voor jezelf en kom op voor je keuze. Weet wat belangrijk is. Graag zien en je graag laten zien. Wees verliefd en durf delen. Think smart, look amazing. Nu in je krantenwinkel.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Oh, sfeerverlichting.
3: En olie.
2: Oh ja, schat. Hier, kort.
3: Of anders, koolzoombandjes.
2: Oh ja, en latex handschoenen.
3: Oh ja.
4: Heb je geen klantenkaart, meneer?
5: Safti. Een verleidelijk groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
6: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.

Should I Leave or Should I Stay van David Charvet. Hij werd in de jaren 90 immens populair als pretty boy aan het zwembad van Melrose Place en aan het strand van Baywatch. Toen kreeg hij een zangcarrière aangeboden met als resultaat deze hit. Should I Leave or Should I Stay? David is ook jarig vandaag. Hij wordt 54. Ik moet wel zeggen, hij kan nog een paar jaar liegen. Hij staat op Instagram volledig ripped. Bij 6 ben ik de tel kwijtgeraakt, dus het is iets meer dan een sixpack. Hij boert ook redelijk goed, zie ik, want hij heeft de showbiz de rug toegekeerd en zit in het vastgoed tegenwoordig. Fijne morgen, nostalgie, amazing vrijdag. Zometeen disco dancing met The Emotions, The Best of My Love. Maar nu eerst Coldplay, Viva La Vida. I used to...

0: tropische sfeer op de Nostalgie-mezing vrijdag met de Dinky Toys. I can't keep my hands off you. En ook in de Nostalgie-app is het tropisch. Hallo Ewout. Ik ben in Corfu volop aan het genieten van die goede meezingers op Nostalgie. Groeten van Frederike. Ik ben even gaan kijken of het tropisch is in Corfu. 19 graden en zonnig. Beter dan bij ons. De Amazing Vrijdag met Feelgood Shalky zometeen. En je hoort ook de zangeres die in totaal meer dan 7 dagen de muziek van haar idool heeft gestreamd. Haar idool Ariana Grande. Zometeen.
1: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
3: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt...
5: Relax.
4: Ontdek onze 4 nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4,000 directe korting.
5: Relax.
4: Het is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
6: Mint bestaat 15 jaar.
7: Happy birthday!
6: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Mint. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen.
8: More than a feeling.
6: Bij alle goede providers.
8: Mint 55.
6: Nu ook bij Proximus.
9: Kom nu naar de klantendagen bij Meubelenverbergmoes in Sint-Gilles-Waas en profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen.
10: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
11: We are music.
12: Hits at Work.
13: Met Ewout.

Net zoals jij opkijkt naar jouw idolen, doen die idolen dat ook zelf. Camille bijvoorbeeld is enorm fan van Ariana Grande. En ze streamde bijna 180 uur haar muziek. 180 uur, dat is bijna 7 dagen. Ik heb het vermoeden dat dat niet in één keer was. Fijne vrijdag, de Nostalgie Meezing Vrijdag. Nu met de band die je deze zomer, als je wil, live aan het werk kan zien op Graspop. Dit is Extreme met More Than Words.

0: straks bij Nostalgie. De videoclip staat nog op met netvlies gebrand, een rode sportwagen waaruit drie vrouwen met lange benen tevoorschijn kwamen. Begeleid door mannen met lange baarden, ZZ Top hoor je zo meteen na het nieuws.
1: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
2: en Brico Planet
1: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
2: En zelfs 25% korting voor W-plus leden.
1: Want zelfgemaakt
2: is slim bespaard.
1: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
3: Ziet je dat, Alex? Twee pijlers en hup, heel het land rijdt erover.
4: Maar hoe weten ze dat er niet instort?
3: Dat is goed vastgezet, hè?
4: Maar hoe weten ze dat op voorhand? Testen ze dat dan eerst?
3: Kijk, dat is allemaal berekend met computers en zo.
4: Dus die brug was al gebouwd voordat ze gebouwd was?
3: Ja.
5: Wij zien gebouwen nog voor ze er staan. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
6: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
3: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
6: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
3: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
6: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
3: Ah, dat is duidelijk.
6: Ja.
7: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
8: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
9: En hier uw linkeroor.
8: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
9: Wat blief?
8: Zie je het wel?
9: Oh, amai, dat is ampetant.
8: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
9: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
8: Wat?
9: Aan halve prijs.
8: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
9: Wat blief?
8: Bij Hans.
9: Ja, het kan anders. Knaldi.
10: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
11: Check, check, check. Check de promo.
10: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
12: Je hoort de vogeltjes fluiten, je voelt het kriebelen.
13: De tijd van het jaar.
12: Lentetijd is Tuin Sinterklaas tijd. Kom langs in Edegem tijdens de oppeldagen op 15, 16 en 17 mei. Breng je eigen bloembakken mee of kies er nieuwe uit ons geweldige aanbod. En laat ze vakkundig vullen door onze mensen.
14: Een goed advies dat komt van pas voor tuin, balkon en dakterras. Met heel wat keuze in Edegem bij Tuin Sinterklaas.
12: De oppeldagen 15, 16 en 17 mei.
15: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
16: Wil jij ook zien hoe nostalgie gemaakt wordt? Dat kan via Play. Kijk live naar nostalgie via de app van Play of op play.tv.
17: Zo, ergonomisch slapen.
0: Nostalgie. Goedemorgen, het is 9:01. Het nieuws met Fraukje Kaljon. En Fraukje, grote watervervuiling in de Westhoek.
18: Ja, in de grote Kemmelbeek in de Westhoek is een enorme concentratie illegale giftige pesticiden gemeten. Tot wel 2000 keer meer dan de toegelaten hoeveelheid. Het product is giftig voor mens en dier en is eigenlijk sinds 2023 verboden. De grote Kemmelbeek is een van de belangrijkste beken voor de drinkwaterproductie. Maar het gevaar voor het drinkwater is miniem, want de vervuiling is snel opgespoord en omgeleid weg van het drinkwatercentrum. Steeds meer beschermde plattelandsnatuur wordt illegaal vernietigd in Vlaanderen. Vorig jaar nog werden er de helft meer beschermde bomen, struiken en heggen gekapt zonder vergunning dan in 2019. Dat blijkt uit cijfers van de natuurinspectie. Komt vooral doordat boeren hun akkers anders willen gebruiken. Die stukjes natuur zijn nogthans erg belangrijk voor het planten- en dierenleven op het platteland. Wie beschermde natuur illegaal vernietigt, moet die herstellen. Maar het kan wel tot honderden jaren duren voor de oorspronkelijke natuurwaarde opnieuw bereikt is. En het Koning Boudewijnstadion raakte tijdens de bekerfinale tussen Anderlecht en Union zwaar beschadigd. In de tribunes waar supporters van Anderlecht zaten, werden bijna 300 zitjes vernield. Een schande, zegt de stad Brussel. Het gaat nu berekenen hoeveel het zal kosten om de schade te herstellen en de rekening daarvan moet Anderlecht dan betalen. Na de bekerfinale vorig jaar tussen Anderlecht en Club Brugge liep de schade op tot €70.000.
0: Nostalgie weer.
18: Het is erg wisselvallig met veel buien en frisse maxima tot 13 graden. Morgen en zondag zowat hetzelfde weer, bij 14 graden. Ook begin volgende week nog veel wolken en regen. Maar stilaan wordt het wel zonniger en warmer. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
15: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.
13: En op vrijdag zing je ze allemaal mee.
19: Het is Meezing Vrijdag.
20: We are...
19: We are
20: Nostalgie
21: Hits at Work
22: met Ewout van der Poorten.

Bobby Brown met Two Can Play That Game. Van de nostalgie-mezing vrijdag word je blij. En dat is wetenschappelijk bewezen, want als je meezingt met muziek, dan geeft je lichaam het zogenaamde gelukshormoon vrij, zelfs meerdere dopamine en endorfines. En daar word je beter van gezind en krijg je minder stress. En dat meezingen, dat kan ja, soms heel eenvoudig zijn. Bij het volgende liedje heb je maar één woordje nodig dat je goed moet onthouden. En dat is Awa Awa. Hier zijn de Buggles met Video Kill the Radio Star. Goedemorgen.

0: Ben je goed in het bewaren van een geheim? Eigenlijk mag ik dit nog niet zeggen, maar in juni win jij je tickets voor Robbie Williams, want hij komt op de 27e naar ons. Nostalgie. Recht tegenover de Nostalgie Studio. In juni. Fijne morgen, dit zijn Hits at Work. En in Hits at Work leer je elke werkdag, zelfs vandaag op deze mogelijke brugdag, de mens achter de ondernemer kennen, het verhaal achter de ondernemer. Zometeen bel ik met de zaakvoerder van een bedrijf die gedurfd heeft wat weinigen zouden durven. Zijn verhaal zometeen.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
1: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
3: Dat is een kiwinner.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
5: Swiss Sein staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
6: joehoe!
5: Met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
7: Een stralende huid, dat kan met de must-have van Kruidvat, die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Goesting in mijn wereldreis.
10: Elke maand.
9: Lekker chillen in paradijs.
10: Elke maand.
11: Win for life.
12: Win for life.
11: Win tot 5000 euro. Elke maand.
10: Elke maand.
11: Je leven lang. Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen. Thuis in wonen.
13: Een nieuwe look? City 2. Een hongertje? City 2. Of gewoon wat chillen in het centrum van Brussel? City 2. Meer dan 100 shops en een foodcourt wachten op jou. Het is ook easy bereikbaar. Metro, voetgangerszone, parkings of met de trein op maar 10 minuutjes. City 2. The place to be.
14: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
15: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
14: Ook open op zondagnamiddag.
16: Het is Meezing
17: Vrijdag.
18: Cinderella, cut it up one time.

0: Peter Gabriel met Sledgehammer. Bij Nostalgie leer je in Hits at Work elke werkdag een ondernemer beter kennen. En vandaag is dat Kenneth. Kenneth, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik heb ooit een boek gelezen, Ondernemen, dat is durven springen. En dat heb jij letterlijk gedaan. Vertel eens.
1: Ja, inderdaad. Ik heb 7 jaar hotelschool gedaan, dan een 5-16 jaar werkzaam geweest in de horeca. En dan 6 jaar geleden het idee gehad om in ons eigen mooie Laarne een eigen bistro te beginnen.
0: 6 jaar geleden, dat was wel een bijzonder moment.
1: Ja, mijn opening was inderdaad net in de week van de eerste lockdown. Dus op maandag was er niets. De ene leverancier naar de andere kwam toe. Alle frigo's werden gevuld. En toen juist alles vol zat en klaar stond voor de opening, de vrijdagavond, was het gedaan. Nog voor het begon.
0: Moet echt een spannende tijd geweest zijn toen.
1: Ja, toen zaten we even met de handen in het haar. Gezin, 2 kinderen, financieringen, volledige opstart, huurcontract en dergelijke meer. En dan, was het even heruitvinden, herbronnen. Ik denk dat we met enige zekerheid kunnen zeggen dat we de allereerste takeaway opgestart zijn. Want op zaterdag stonden wij al hamburgers te verkopen aan onze garagepoort.
0: Dus zeer inventief geweest. Bistro B in Laarne. Wat zijn de trekpleisters? Waarom moet ik zeker bij jou eens langskomen, Kenneth?
1: We zijn zeer centraal gelegen in Laarne. De kruising van de E17 en de E40. We hebben het schitterende kasteel van Laarne. Hier op enkele honderden meters van. Zeer sympathieke bediening uiteraard. We hebben een lekkere, betaalbare keuken met zeer lekkere gerechten. Niet te moeilijk, maar gewoon lekkere basisgerechten, goed klaargemaakt. Een gezellig kader, een heel mooi binnenterras. En daar bovenop zijn we verkozen vorig jaar tot de kindvriendelijkste zaak van Oost-Vlaanderen.
0: Dus met de kinderen zijn we veilig bij jou?
1: Ja, inderdaad. Onze tuin is volledig afgesloten, wat een groot voordeel is. Dat was ook iets dat ik gezien had. Ik heb zelf ook 2 kinderen en dat was iets dat we een beetje misten in de buurt. Een plaats waar je kunt ontspannen, je kinderen in het oog hebt en dat ze toch niet de straatkant op kunnen. We hebben een speelhoekje binnen, voor als het slecht weer is. We hebben een grote zandbak overdekt buiten. We hebben petank, kinderpetank, kinderzitjes, onderleggetjes voor de kindjes, bestek, snoepjes. Ze krijgen een gratis Harry Malter pretpark inkomticket als ze doorgaan, als ze braaf geweest zijn uiteraard. We hebben kindergerechtjes. En onze menukaart is eigenlijk een LP, want mijn vader was platenverzamelaar, dus ik heb 10.000 platen thuis. En voor de kids is dat dan een CD, dus de kleine versie daarvan.
0: Ja, dat is goed gevonden. Wat is hetgeen op de kaart dat jij het lekkerste vindt? Want alles is lekker, daar ben ik zeker van, maar wat lust jij het liefst op jouw kaart?
1: Moeilijk. Dan zou ik toch gaan voor de varkenswangetjes.
0: Voilà.
1: Varkenswangetjes die zijn in een lokaal biertje hier in het Heksenbier van Laarne. Minstens 12 uur staan die op te sudderen. Lekker mals met lokaal biertje erbij. Dat is wel een van de toppers.
0: Ik spreek met je af dat ik zeker die wangetjes eens kon proeven. Kenneth, ik wens je nog een fijne werkdag, want je werkt vandaag, veronderstel ik.
1: Ja, inderdaad. Wij zijn hier volop bezig met de voorbereidingen. Het is een lang weekend, dus er komen nog tamelijk wat leveranciers langs. En we gaan er volledig in vliegen van het weekend.
0: Nog veel goede moed vandaag en heel veel succes met Bistro B in Laarne.
1: Dankjewel. Er is nog plaats.
2: Waarom lokaal winkel hieren?
3: Omdat ik geen lange track-and-trace stress wil.
2: Ah, daarom.
3: Waarom winkel hier jij? Koop lokaal tijdens de winkelhierweek en maak kans op mooie prijzen. Alle info op unizo.be/winkelhieractie.
4: Nostalgie.

0: Hope of Deliverance van Paul McCartney. Nostalgie. Tijdens de Nostalgie Amazing Vrijdag zing je elk liedje mee. Zelfs zometeen in het Spaans. Ook al ken je de taal niet, ik beloof je, ik garandeer je dat je zometeen meezingt uit volle borst.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
2: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
1: Ja, of twee abonnementen, of...
2: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
3: Code Yellow!
4: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue hotels. Met extra korting. Boek nu bij TUI.
8: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
9: Voilà, Els. Je draagt nu voor het eerst hoortoestellen. Hoe klinkt het?
10: Oh, dat klinkt goed.
9: Ja, hè? En je krijgt nu ook een mooie korting.
10: Ja, maar dat klinkt nog beter.
8: In mei verlengen we onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. La Perre. Wij maken alle oren blij.
11: Voor optimale bescherming tegen de warmte... of tegen het geluid van regen...
12: Allee.
11: Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
13: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Go Yellow!
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
14: Echt? Een heel jaar?
1: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.

Paradiso met Bailando. De tekst werd met opzet heel eenvoudig gehouden, zodat jij en ik nu vandaag ook nog een liedje kunnen meezingen. Eenvoudig Spaans, heel fonetisch, veel herhalingen. Het nummer was een hit toen ik met de medestudenten in het laatste jaar van de Humaniora de eindejaarsreis maakte naar Spanje. Een legendarische reis, op smaak gebracht door heel goedkope Bacardi Cola, want dat was er goedkoop in Spanje. En overal waar we die Bacardi Cola hebben genuttigd, vroegen we naar Paradiso Bailando. Speel dat Spaanse liedje eens. Wij dachten dat dat een nummer was uit Spanje. Niks is minder waar, want het werd geproduceerd in België. Dus we hebben het niet gehoord. Een Bacardi Cola meer gedronken dan. Fijne morgen, nostalgie met Amazing Vrijdag. Dit is Natasha Bedingfield.

0: Straks bij Nostalgie.
1: Cher heeft het heel druk. Ze is volop bezig met de voorbereiding van haar verjaardag. Want volgende week wordt ze 80. En zometeen zingt ze voor jou na het nieuws.
2: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
4: Berendagen van 8 tot en met 17 mei. Met kortingen van 10% en 15%.
3: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.
5: En, wat gaan we vandaag doen?
6: De badkamer
5: renoveren! Schat, heb jij de kinderen nu weer omgekocht met meer schermtijd?
7: Nee, maar het wordt wel echt tijd voor een nieuwe badkamer.
5: Maar schat, Kreine kan dat toch veel beter dan ik? Die doen alles, van afbraak tot en met installatie. Met eigen mensen en slechts één aanspreekpunt.
7: Maar liefje, dat is een topidee. We gaan dit weekend langs bij Kreine.
6: Yay!
7: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle. Of kijk op kreine.be/renovatie.
1: Goedemorgen, het is 11:02. Het nieuws krijg je van Fraukje Kaljon. Fraukje, de zorg in rusthuizen gebeurt steeds vaker door extern personeel.
8: Ja, in amper 2 jaar tijd is het aantal zelfstandigen en uitzendkrachten in woonzorgcentra verdubbeld. In 2024 werkten meer dan 1000 zelfstandigen in een woonzorgcentra. Nochtans zijn zij een pak duurder dan vast zorgpersoneel. Dat bevestigt koepelorganisatie Zorgnet Icuro. Die berekende dat een zelfstandige verpleegkundige met 15 jaar anciëniteit zo'n €40.000 per jaar meer kost. Maar woonzorgcentra zien geen andere oplossing, want er is te weinig vast personeel. De olieprijzen worden steeds duurder. De voorbije week is het opnieuw met 7% gestegen doordat de straat van Hormuz nog altijd geblokkeerd is. Voor een vat olie betaal je nu bijna €100. Intussen gaat de Nederlandse luchtvaartmaatschappij Transavia miljoenen euro extra besparen door de stijgende kerosineprijzen. Transavia kondigde eerder al aan dat het een toeslag van €5 aanrekent om de hoge kosten op te vangen. Mogelijk vallen er ook nog ontslagen. Het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China is voorbij. Na de gesprekken met de Chinese president Xi Jinping stapte hij op het vliegtuig richting de Verenigde Staten. Volgens Trump zijn er fantastische handelsdeals gesloten. Ook zou China helpen bij het heropenen van de straat van Hormuz en beloofde het geen militair materiaal meer te leveren aan Iran. En voor de kust van Denemarken is een walvis aangespoeld. Het Deense natuuragentschap vermoedt dat het om bultrugwalvis Timmy gaat. Die zat zo'n 40 dagen vast in de Oostzee, maar door een reddingsoperatie vorige maand werd hij opnieuw vrijgelaten in open zee. De onderzoekers raakten hem daarna wel kwijt, ondanks een trekker. Denemarken zal nu een staal nemen van het kadaver om te controleren of het echt wel om Timmy gaat.
0: Nostalgie weer.
8: Het is erg wisselvallig met veel buien, maar ook enkele opklaringen en frisse maxima tot 13 graden. Morgen en zondag eerst nog enkele opklaringen, daarna opnieuw forse regen of onweersbuien tot 14 graden. Ook begin volgende week nog veel wolken en regen, maar stilaan wordt het zonniger en warmer. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. En op vrijdag zing je ze allemaal mee. Het is Amazing Vrijdag.
6: Vrijdag!
0: We are
6: music.
0: We are
6: nostalgie.
9: Hits at work
0: met Ewout van der Poorten.

Er wordt gezegd dat het Michael Jackson was. Michael Jackson die de bandleden van Queen overtuigde om dit nummer uit te brengen, want ze hadden heel veel twijfel over het liedje, omdat het te veel neigde naar de disco-sound van Chic. En gelukkig was er Michael. Goedemorgen, de Nostalgie Meezing vrijdag. Er wordt volle bak meegezongen in Deinze, want Marleen die stuurt, het is vandaag een brugdag voor mij, tijd om de living aan te pakken. Ik zing hier keihard mee in mijn joggingbroek. En dat is de spirit. Bedankt voor je berichtje, Marleen. Meezingen in de Meezing vrijdag met zometeen Elton John, Your Song. Maar nu eerst Gustavo Lima. Dit is Ballada. Goedemorgen. Goedemorgen.

0: Deze hemelsmooie woorden werden niet geschreven door Elton John zelf, maar door zijn goede vriend Bernie Taupin, die heel veel liedjes voor Elton heeft gemaakt. En ook voor vele anderen heeft nummers geschreven. Ook bijvoorbeeld een fantastische 80s classic die er zo meteen aankomt, die je kan meezingen van A tot Z. En ook CC Peniston staat klaar tijdens de Meezing Vrijdag. Goedemorgen.
1: Zo sta je op.
2: Goedemorgen.
1: Met Veronique de Kok.
3: Saus op je frieten, degoutant vind ik dat.
2: Wat?
3: Ja.
2: Oh jawel.
3: En dan worden die frieten toch helemaal wak.
2: En wel, dat is net de bedoeling, Sander.
3: Nee. Oh, ik vind het echt degulasse eigenlijk. Ja.
2: Oh, degulasse zelfs. Hier, er was een Frans nog eens bovenal.
1: Luister maandag naar...
4: Sta op met Veronique de Kok.
1: Vanaf 6 uur bij...
4: Nostalgie.
5: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf. Kia. Movement that inspires.
6: Jij hebt de power met de Eneco-app.
7: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
8: Hoe weet jij dat, papa?
7: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
8: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
7: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
8: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
7: Nee, Marieke wel.
6: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
9: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Ben je een fietser of wandelaar? Zeer verfijnd of nu en dan. En met of zonder knooppunten. Met RouteU vind je snel en supermakkelijk de perfecte routes voor jouw volgende avontuur. Download nu de RouteU-app of check RouteU.com. RouteU. Ontdek en plan de mooiste routes.
11: Je hoort de vogeltjes fluiten, je voelt het kriebelen.
12: De tijd van het jaar!
11: Lentetijd is Tuin Sinterklaastijd. Kom langs in Edegem tijdens de Oppeldagen op 15, 16 en 17 mei. Breng je eigen bloembakken mee of kies er nieuwe uit ons geweldige aanbod. En laat ze vakkundig vullen door onze mensen.
13: Een goed advies dat komt van pas voor tuin, balkon en dakterras. Met heel wat keus in Edegem bij Tuin Sinterklaas.
11: De Oppeldagen, 15, 16 en 17 mei.
10: Jij volgens Marie Claire. Denk voor jezelf en zeg wat je denkt. Kies voor jezelf en kom op voor je keuze. Weet wat belangrijk is. Graag zien en je graag laten zien. Wees verliefd en durf delen. Think smart, look amazing. Nu in je krantenwinkel.

Starship met We Built This City, een iconische 80s classic die geschreven is door de man die de meeste liedjes voor Elton John maakte, Bernie Taupin. Die was heel goed met woorden. Dat is ook de reden dat je meegezongen hebt uit volle borst. Patrick uit Genk, die zingt mee in zijn vrachtwagen. Hij schrijft: het is een heerlijke vrijdag, geen files en supermuziek op nostalgie. Patrick, bedankt. Hier is Shaggy met Sexy Lady.

0: Radio's Machigo's Nana. Op Mezing Vrijdag. Ik stel voor om straks even een extra groot collectief Mezing momentje in te lassen. Jij thuis, ik hier in de studio. En we doen dat met de nummer 5 uit de Mezing 1000. Maar ik waarschuw je nu al, de lat ligt hoog. Ze werd daar een paar jaar geleden gelegd door een van de deelnemers aan Blind Getrouwd.
1: Ik word stapelgek!
0: Dus dit is het referentiepunt. Dit doen jij en ik straks samen.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
3: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
4: Mama, is mijn brood al klaar?
5: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes. Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
4: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
6: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
7: Hoogstraten. Na, na, na, na, na, na.
6: Hoogstraten aardbeien.

0: ik mee weg kunnen zijn?
1: Allee, Harry.
0: Wat?
1: Je weet nog niet eens de weg naar de binnenkeuken.
0: Maar zo zit toch?
2: Je nieuwe veranda met buitenkeuken, je zwemvijver, je tuinaanleg of terras, gefinancierd met het nieuwe buitenlevenplan op leemanskredieten.be.
3: Leden bij Leemans is leden bij vrienden.
2: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
4: Work.
5: Met Ewout.

0: Je stemde de Kreuners op 5 in de Meezing 1000. Het hele hemelvaartweekend zing je trouwens uit volle borst mee. Met de grootste Meezing-hits. Want vanavond om 7 uur start het grote nostalgie Meezing-weekend. Nu al even oefenen met Milo.
1: Soms

Dit liedje, Knock on Wood, was in oorsprong een heel rustig soul R&B liedje dat volledig in zijn kracht werd gezet, zijn discokracht werd gezet door Amy Stewart, Knock on Wood. En zometeen de amazing en amazing kracht van Marcia na het nieuws van 12 uur. Dit is nog Duran Duran met The Girls on Film.

0: straks bij Nostalgie.
1: Hey, goedemiddag zeg. Ik heb meteen al 5 pittige miekjes mee voor wat extra pit bij de lunch. Spice Girls. Stap komt eraan na het middagnieuws.
2: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
3: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
4: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken, om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
6: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
7: Kom nu naar de klantendagen bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas en profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen.
8: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
9: Ja, nog 1 meter. Oh.
10: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobpad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobpad.be of via de app.
11: Hoogstraten aardbeien.
1: Nostalgie. Het is 11:40. Nieuws met Vrouwtje Kaljon. En vrouwtje, zorgverleners kunnen binnenkort videoconsultaties houden.
12: Inderdaad, vanaf deze zomer kan je op videoconsultatie bij je kinesist, logopedist en vroedvrouw. Dat zegt minister van Volksgezondheid Van den Broeke. Al zijn er wel enkele voorwaarden. Zo moet je minstens 1 keer fysiek zijn langs geweest en kunnen er maximaal 2 videobehandelingen op rij plaatsvinden. Volgens Van den Broeke heeft dat alleen maar voordelen. Zorgverleners zullen minder patiënten hebben die plots niet komen opdagen en de zorg wordt ook niet onder gebroken door drukke agendas. Artsen kunnen al langer videoconsultaties doen. In Frankrijk zijn 2 Belgen opgepakt voor illegale smokkel van curryworsten en Mexicano's. Volgens de Franse politie gaat het om een crimineel netwerk dat op grote schaal bereide frituursnacks smokkelde naar ons land en verkocht in onze frituren. Agenten vielen binnen in een garagebox net over de grens en troffen honderden kilo's vlees aan die onhygiënisch werden bewaard. De frituursnacks werden in beslag genomen, net als tienduizenden euro's cashgeld. Op het Belgisch kampioenschap lange baan zwemmen in Antwerpen heeft Florine Gaspard haar eigen Belgisch record op de 50 meter schoolslag verbeterd. Gaspard is nog maar 24 en zwom een tijd van 30 seconden en 37 honderdste. Dat 700ste sneller dan haar vorige beste tijd. En Roos van Otterdijk heeft zich op de 100 meter vlinderslag dan weer kunnen plaatsen voor het EK zwemmen van deze zomer in Parijs. Ze won haar reeks met een ruime voorsprong. Het BK lange baanzwemmen gaat nog door tot zondagavond.
0: Nostalgie weer.
12: Het is erg wisselvallig met veel buien, maar ook enkele opklaringen. Frisse maxima tot 13 graden. Morgen en zondag eerst nog enkele opklaringen. Daarna opnieuw forse regen of onweersbuien tot 14 graden. Ook begin volgende week nog veel wolken en regen. Maar stilaan wordt het wel zonniger en warmer. Meer nieuws vind je wel in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.
13: En op vrijdag zing je ze allemaal mee.
0: Het is Meezing Vrijdag. Vrijdag! We are... Music. We are... Nostalgie. Hits at Work.
6: Marcia Boisrodi.

Ja, ik zie het hier en daar toch wel binnenkomen hoor, in de Nostalgie-app. Onder andere ook bij Patrick Verkouter bijvoorbeeld. Ze heeft ook een beetje last van de post-finale dag blues. Hij kijkt met weemoed terug op de Amazing 1000 die we gisteren hebben afgerond hier bij Nostalgie. En dat begrijp ik, Patrick, zeker. Maar alle geluk is het op vrijdag sowieso ook altijd feest hier. Hè. Bij ons een nieuwe Amazing Vrijdag. Dus aan ambiance zal het zeker niet ontbreken bij je bokus vanmiddag. We gaan al zingend naar het weekend, verlengd of niet. En je doet het met de grootste hits. En vandaag zijn ze extra aanstekelijk. Ja, de decibelmeters zijn nu al bang, denk ik, van de Marco Borsato die er zo aankomt. Maar eerst langs Wild Cherry. Play that funky music.

0: Binnen van Marco Borsato. Straks draai ik voor jou de vrouw die binnenkort misschien wel eens een feestje maakt van jouw volgende bezoek bij de bakker. Jawel, als ik de beelden zo eens bekijk, dan wordt het oppassen, denk ik, dat je je pistoleetjes niet kwijtraakt ergens onderweg. 10 minuten en ik praat je erover bij.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
3: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
2: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
3: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
2: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
3: Ah, dat is duidelijk.
2: Ja.
4: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
5: Peugeot.
6: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
7: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 € voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
8: Kom jij graag tot rust in een mooi en duurzaam interieur? Heb je oog voor detail en kwaliteit? Dan is Kreyne de perfecte partner waarmee je in vertrouwen kan samenwerken. Al 60 jaar zijn wij specialist in badkamers, keukens, maatkasten en interieurrenovaties. Onze adviseurs helpen jou van ontwerp tot realisatie. Met oog voor jouw wensen en jouw budget.
9: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle of kijk op kreyne.be/renovatie.
10: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
11: Berendagen van 8 tot en met 17 mei. Met kortingen van 10% en 15%.
10: De nieuwe BR. Berensterk in jouw kledingmerk.

80s nostalgie met Alphaville. Big in Japan. Zeg, stel je het eens voor. Je staat bij de bakker, rustig op je gemak. En plots barst daar voor je neus een feestje los. DJ-set, feestende mensen om je heen, handjes in de lucht, alles erop en eraan. Nou, dat verwacht je niet zo snel, hè, als je in de rij staat voor je pistoleken of je croissant. Maar wat blijkt, het is dus wel een dingetje bij onze jongeren. Het is al een paar keer gebeurd, zo'n evenement waarbij je in grote groep samen kan gaan lopen. En dan daarna een afterparty met koffie en croissants in een of andere bakkerij of koffiebar. Een fenomeen dat is komen overwaaien vanuit de VS blijkbaar. Dus dan zijn we bij deze toch allemaal mee in het verhaal. En voor het geval je zelf zo is onverwacht in een bakery rave belandt. De vrouw die zo dus een paar weken terug nog stond mee te feesten in een bakkerij ergens in Antwerpen. Kate Ryan op Voyage. Voyage.

0: zingen met je verse ex erbij in de band. Daar moet je ballen voor hebben. Gwen Stefani deed het zo even in de 90s. Met No Doubt, Don't Speak, wat een nummer. En blijf gerust ook plakken voor CeeLo Green zometeen. En voor een zeer lekkere baslijn uit de 80s. Met de groeten van Level 42, komt in orde.
1: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldieprijs van maar 5 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
3: Oh my god, mama, dank u!
4: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. Voorwaarden op jbc.be.
5: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico, Brico City
7: en Brico Planet
6: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
7: En zelfs 25% korting voor

Green. Onderweg naar, oh, zo'n prachtige song. Nog altijd van Phil Collins. Nostalgie. Hij heeft er zelfs een Oscar-nominatie voor gekregen. En toch mocht hij die song dus niet zelf komen zingen tijdens de uitreiking in de 80's. Omdat hij er volgens de organisatoren niet genoeg spektakel in zou kunnen steken in zijn optreden. Oh, jongens toch. Losjes een van de grootste popsterren van toen schofferen. Konden ze wel bij die Academy. Hier bij Nostalgie sluiten we niemand buiten, dat weet je. Hier is Meezing Vrijdag voor iedereen. Dus we gaan zo ons momentje nog eens pakken samen met Phil Collins. En nu ook al trouwens met Miami Sound Machine. Oh, yeah.

0: straks bij Nostalgie.
1: Je zit sowieso ook goed voor deze Eternal. En ik smokkel mogelijk ook nog een Wham binnen straks. Yes.
2: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
3: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
4: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
5: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, thuis in wonen.
3: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
4: Oh, sfeerverlichting.
5: En olie.
4: Oh ja, schat. Hier, kort.
5: Of anders koolzoombandjes.
4: Oh ja, en latex handschoenen.
5: Oh ja.
6: Heb je geen klantenkaart, meneer?
7: Safti. Een verleidelijk groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
8: Als je het bij Safti niet vindt, wend het nergens.
7: Safti.
9: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
10: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
9: Ook open op zondagnamiddag.
11: Dorso, ergonomisch slapen.
12: En zo wordt het netjes 2 voor 1. Nieuws met Simon van Elslanders. Onze zorgverleners kunnen binnenkort videoconsultaties houden, Simon.
13: Vanaf deze zomer kan je op videoconsultatie bij je kinesist, logopedist en vroedvrouw. Dat zegt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Er zijn wel enkele voorwaarden. Zo moet je minstens 1 keer fysiek zijn langs geweest en kunnen er maximaal 2 videobehandelingen op rij plaatsvinden. Volgens de minister heeft dat alleen maar voordelen. Zorgverleners zullen zo minder patiënten hebben die plots niet komen opdagen. En de zorg wordt ook niet onderbroken door drukke agendas. Artsen kunnen al langer videoconsultaties doen. In Frankrijk zijn 2 Belgen opgepakt voor illegale smokkel van curryworsten en Mexicano's. Volgens de Franse politie gaat het om een crimineel netwerk dat op grote schaal bereide frituursnacks smokkelde en verkocht in frituren bij ons. Agenten vielen binnen in een garagebox net over de Frans-Belgische grens en troffen honderden kilo's vlees aan die onhygiënisch werden bewaard. De frituursnacks werden in beslag genomen, net als tienduizenden euro's cashgeld. In de Ronde van Italië zijn 2 toeschouwers van 19 en 20 jaar opgepakt door de Italiaanse politie. Gisteren probeerden ze tijdens de etappe bewust een valpartij te veroorzaken. De ene verdachte filmde de actie, de andere probeerde de renners te laten schrikken en duwde ook een renner, die gelukkig niet ten val kwam. De organisatie van de Giro reageerde scherp op sociale media en roept fans op om de renners en de koers te respecteren.
14: Nostalgie weer.
13: Het is wisselvallig vandaag met veel buien. Tussen de buien door zijn wel opklaringen mogelijk, maximaal tot 13 graden. Morgenochtend eerst brede opklaringen, daarna terug wolken. Het blijft wel fris bij 13 graden. Zondag wordt opnieuw wisselvallig met regen tot 14 graden. Begin volgende week nog steeds bewolkt en regen. Het wordt wel zonniger daarna. Meer nieuws vind je in de app van het Nieuwsblad.
15: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.
16: En op vrijdag zing je ze allemaal mee.
17: Het is Meezing Vrijdag.
18: Vrijdag!
17: We are... We are
18: Nostalgie.
17: Hits at Work.
18: Marcia Boirodi.

Edge of Heaven van Wham in jouw Meezing Vrijdag. Ja, dat is dé manier meezingen, hè, om je endorfines, je gelukshormonen, zo nog een klein beetje sneller te laten stromen. En het zit trouwens vaak in die kleine dingen. Hè. Dat geluksgevoel, ik las zo onlangs nog dat een simpele wandeling door het groen of door de lentebloesems doen, dat ook dat al wonderen doet voor je lijf en je gemoed. En daar is dus ook onderzoek naar gedaan. Kijken naar bloemen en naar de natuur in het algemeen. Het doet je bloeddruk dalen en je hartritme. Je wordt er rustiger van, het vermindert je stress, je wordt er ook blij van. Dus als het misschien nog lukt vandaag om er een wandeling uit te knijpen, zeker doen. Maar vergeet dan misschien wel je paraplu of je KW niet. Die ga je wel nodig hebben vandaag. En dan zorg ik ondertussen voor een mooi wandeltempo in de muziek. Nu met Miley Cyrus. Die zit zelf ook wel eens graag tussen de bloemetjes. Dat is duidelijk. We were good.

0: Oh, ik mag jou straks meenemen naar veruit. De gezelligste plek om jezelf op een nieuwe outfit te trakteren. Zelfs als shoppen totaal niet je favoriete bezigheid is. We komen er zo op terug, naar Michael Jackson.
1: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Go Yellow!
3: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
4: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
3: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
5: Een stralende huid, dat kan met de must-have van Kruidvat die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Kom nu naar de klantendagen bij Meubelenverbergmoes in Sint-Gilles-Waas en profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen.
8: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
9: Ment bestaat 15 jaar.
10: Happy birthday!
9: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. More than a feeling. Bij alle goede providers. Ment 5-5. Nu ook bij Proximus.

0: is een speciale kanaal. De eerste hit die we ooit op de radiogolven hebben gegooid hier bij Nostalgie, alweer bijna 20 jaar geleden. Wanna Be Starting Something van Michael Jackson. Ondertussen krijg jij ook al groetjes uit Schoten van op een gezellige plek waar je je, zelfs als je als man niet graag kleren shopt, toch op je gemak gaat voelen. Misschien zelfs niet meer weg gaat willen eens je er binnenkomt. En dat is bij Maurice et Séverin Men's Fashion. Bij Guy. Dag Guy.
1: Dag Marcia.
0: Jij bent trotse zaakvoerder van een unieke heerboutique in Schoten, Guy. Ik vermoed dat er voor jou geen verlengd weekend in zit vandaag.
1: Nee, wij zijn eigenlijk juist terug van een fashion trip naar Firenze. We hebben even geprofiteerd van de verlofdag van gisteren. Mm-hmm. Maar vandaag terug paraat en terug open voor de klant.
0: Was, jouw winkel ziet er een beetje uit, Guy, als de droom van elke man. Hè. Beschrijf eens wat we zoal zien als we binnenkomen bij jou.
1: Ja, we hebben het eigenlijk ingericht als een echte mancave. Centraal staat er een grote pooltafel, vooraan een eikenhouten toog met baarstoelen. En dan verspreid over de winkel hebben wij alles een beetje ingericht, heel rustiek. Met Barcelona-zetels, Chesterfields. Waar dat je eigenlijk heel rustig een glaasje en een bubbeltje kan drinken terwijl je aan het passen bent, of daarna.
0: Wauw, dat klinkt super. Een knusse mancave met een stoere touch. Merk je dan dat klanten daardoor effectief ook een beetje langer blijven rondhangen bij jou in de zaak?
1: Maar dat is ook de bedoeling, dat mensen zich eigenlijk echt op hun gemak voelen bij ons. En het is vooral mijn vrouw Christel die de fashionista is binnen ons team. En ik ben zo'n beetje de oude businessrot die een beetje aan de knoppen draait en achter de schermen.
0: Ja, jullie zijn heel complementair. Jullie vullen elkaar perfect aan, hoor ik daar in de zaak.
1: Ja, dat is zo, ja.
0: Oké, er is dat knusse mancave aspect, maar waarmee maak jij met je herenboutique zo nogal het verschil daar in Schoten?
1: Ja, wij concentreren ons eigenlijk op kwaliteit en persoonlijk bijstaan en begeleiden van onze klanten, vooral in modeadvies en de styling. En het is een kwestie van te luisteren, mee te denken. En wij zorgen ervoor dat elke klant zich goed voelt als zij buiten gaat in zijn nieuwe outfit.
0: Oké, fijn. En los van de winkel ben jij ook wel echt een bezige bij, Guy. Voorzitter van Unizo Schoten, zeer actief in de lokale handelaarsvereniging. Wat doe jij graag als er zo is niet gewerkt moet worden een dag? Het zijn schaarse momenten, denk ik, maar toch, wat doe je dan graag?
1: Ja, het zijn heel schaarse momenten, maar als er dan toch iets is, dan is het wel reizen. En dan ja, ook nu deze week snel nog een reisje naar Firenze gedaan om daar de laatste nieuwe modetrends te gaan doen. Mm-hmm. En daar toch nog een dagje cultuur aan gekoppeld ook.
0: Ja, dat is ideaal. Hè. Als je werk op die manier een beetje kan combineren met ontspanning, ja, heb je toch twee vliegen in één klap. Zeker wel. Voilà.
1: Dat is zo.
0: Ik hoor, Guy, dat je batterijen terug opgeladen zijn om er weer te staan voor je klanten in Maurice et Séverin Men's Fashion te vinden in de Paalstraat in Schoten. Zo is het juist, hè?
1: Zo is het, heel juist, ja.
0: Heel goed. Guy, welkom in onze club en maak er nog een fijne vrijdag vandaar.
1: Dank u wel, Marcia. Tot ziens.
2: Waarom lokaal winkelgieren?
3: Omdat ik geen lange track-and-trace stress wil.
2: Ah, daarom.
3: Waarom winkelgier jij? Koop lokaal tijdens de winkelgierweek en maak kans op mooie prijzen. Alle info op unizo.be/winkelgier.

0: Allee, gisteren stond ze nog op nummer 1 in de Amazing 1000 hier bij Nostalgie, maar dan in Grease setting met John Travolta. En vandaag doen we nog eens Van Xanadu met Olivia Newton-John en ELO net. Straks zing jij sowieso ook al mee met Seal en met echt wel een big boy. Een van de grootste, populairste popsterren van het moment. En toch heeft hij nogal wat moeite om zijn shows uitverkocht te krijgen tegenwoordig. We hebben het erover binnen 10 minuten.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Krevel.
2: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
1: Krevel, leef beter.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
3: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
5: Dat is een kiwinner.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
7: Je hoort de vogeltjes fluiten, je voelt het kriebelen.
8: De tijd van het jaar!
7: Lentetijd is Tuin Sinterklaas tijd. Kom langs in Edegem tijdens de oppeldagen op 15, 16 en 17 mei. Breng je eigen bloembakken mee of kies er nieuwe uit ons geweldige aanbod. En laat ze vakkundig vullen door onze mensen.
9: Een goed advies dat komt van pas voor tuin, balkon en dakterras. Met heel wat keus in Edegem bij Tuin Sinterklaas.
7: De oppeldagen, 15, 16 en 17 mei.
10: We moeten weerbaarder worden, krijgen we zo vaak te horen. En dat klopt. Maar hoe? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij op de redactie over wat er op het spel staat. Vrijheid is daar toch altijd de kern van. Ook voor onszelf. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze weerbaarheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
1: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij. Jij volgens Marie Claire. Denk voor jezelf en zeg wat je denkt. Kies voor jezelf en kom op voor je keuze. Weet wat belangrijk is. Graag zien en je graag laten zien. Wees verliefd en durf delen. Think smart. Look amazing. Nu in je krantenwinkel.
11: At work.
1: Marcia Boirodi.

Dance Little Sister. Terence Trent D'Arby bij Nostalgie. En dan gaan we samen, jij en ik, recht naar de man voor wie onder andere mijn collega Lenke binnenkort naar Amsterdam trekt. 10 concerten gaat hij daar spelen vanaf morgen al. Zijn enige stops ook op het Europese vasteland. Maar ze verkopen niet uit die shows. Het gaat er al een tijdje over, hè, online. En ik vind het eigenlijk ook niet zo gek. Want je moet nu als fan serieus gaan reizen, hè, om hem te kunnen zien. Voor ons valt Amsterdam op zich nog goed mee. Maar kom maar eens vanuit Italië of Portugal bijvoorbeeld. Ah, dan mag je naast je tickets ook vluchten en hotelovernachtingen gaan beginnen boeken. Het leven is al duur genoeg tegenwoordig, hè. Dan denk je wel 2 keer na voor je bestelt. Ja. Los daarvan, heerlijke shows die hij speelt, Harry Styles. Geniet ervan als je gaat, want die man weet hoe zijn publiek te soigneren.

0: straks bij Nostalgie.
1: Beats uit de 90s met Fats and Small. Got to Turn Around komt eraan meteen na het nieuws.
2: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Ben je een fietser of wandelaar? Zeer verfijnd of nu en dan? En met of zonder knooppunten? Met RouteU vind je snel en supermakkelijk de perfecte routes voor jouw volgende avontuur. Download nu de RouteU-app of check RouteU.com. RouteU. Ontdek en plan de mooiste routes.
4: Een dag

0: weer helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Bodembedekker voor tuin en dier. Strovan Stroopellets. Kijk op strovan.eu.
3: Nostalgie. Het is 2 voor 2. Goedemiddag. Nieuws met Simon van Elslander. Wat heeft onze bondscoach Rudy Garcia beslist in de selectie voor het WK, Simon?
4: Ja, de grote verrassing is Matías Fernández Pardo, die de voorkeur krijgt boven Openda. Bij de doelmannen ontbreekt Matsels. Lammens en Penders reizen wel mee als backup voor Thibaut Courtois. In de verdediging worden Club Brugge-spelers Brandon Mechelen en Joachim Seys beloond. Ook Zeno de Bast haalt de selectie. En Axel Witsel keert na 1,5 jaar terug voor zijn 4e WK. En ook de geblesseerde Romelu Lukaku mag mee. Samen met sterkhouders De Bruyne en Doku openen de Rode Duivels op 15 juni hun toernooi tegen Egypte. De vervuiling van de grote Kemmelbeek had geen invloed op de kwaliteit van het drinkwater, dat zegt de watergroep. De stof is niet in het spaarbekken van de Blankaart terechtgekomen. In de beek in Reningelst werden concentraties van de verboden pesticide oxamiel gemeten, tot wel 2000 keer de toegelaten hoeveelheid. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens gaat de bron van de vermoedelijke illegale lozing versneld gaan opsporen. De minister noemt de vervuiling onaanvaardbaar en benadrukt dat de dader gestraft moet worden. Oxamiel is een giftig gewasbeschermingsmiddel dat 3 jaar geleden in Europa werd verboden. En vrijwilligers houden zondag een nieuwe zoektocht naar het lichaam van Heidi de Schepper in Balen. Deze keer zoeken ze in een specifiek bos waar een van de hoofdverdachten in 2011 al een moord pleegde. De nieuwe poging komt er na getuigenissen van mensen uit de omgeving. Heidi de Schepper verdween in 2010, maar die verdwijning kwam pas 14 jaar later aan het licht. De organisatie voert de zoektocht uit op eigen initiatief en zal de politie onmiddellijk verwittigen bij verdachte vondsten.
2: Nostalgie weer.
4: Het is wisselvallig vandaag met regen. Het klaart wel op tussen de buien door. Maxima tot 13 graden. Morgenochtend eerst brede opklaringen, daarna terug bewolkt. Blijft wel fris bij 13 graden. Zondag wordt het wisselvallig met regen tot 14 graden. Begin volgende week nog altijd bewolkt en regen, maar het wordt wel zonniger daarna. En meer nieuws vind je in de app van het Nieuwsblad.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. En op vrijdag zing je ze allemaal mee. Het is Meezing Vrijdag. We are Nostalgie. Hits at Work.
5: Marcia Boirodi.

Christopher Cross. Nou, het moet duidelijk wel meer geweest zijn dan All Right. Hè? Fenomenaal zelfs. Zijn concert in de Koekenstad. In de Koningin Elisabethzaal was het, als ik me niet vergis. Vokaal nog helder. Een virtuoos op gitaar. En het moet blijkbaar ook muisstil geweest zijn in de zaal wanneer hij door zijn rustigere songs ging. Ja, dan heb je een publiek dat aan je lippen hangt. Hè? En nog zo'n heldin die dat elke keer opnieuw klaargespeeld kreeg. Ons Tina, deep in de 70s hier. Nog altijd even pittig en krokant. Deze Nutbush City.

0: Mocht je nog twijfelen wat Justin Timberlake van plan is met zijn verlengd weekend?
1: You feeling me?
0: Hij zit in de club tussen de single ladies. Het is daar plezant. Druk, druk. Hij kan niet langer bij ons blijven vanmiddag, maar dat is geen probleem op zich. Die van AH zijn ook al beschikbaar. Die stuur ik zo.
2: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
3: Ik kies Unlimited Internet.
2: En 5G.
3: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
2: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
4: Go Yellow!
5: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben, hebben, hebben.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
8: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
7: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
9: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Jij hebt de power met de Eneco-app.
12: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
13: Hoe weet jij dat, papa?
12: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
13: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
12: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
13: En weet die app ook waar mama de koekjes verstapt?
12: Nee, Marieke wel.
11: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
4: Go Yellow!
2: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
0: Wat? 3?
2: Yep. Go for info naar telenet.be.
14: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen. Thuis in wonen.
15: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
16: Berendagen van 8 tot en met 17 mei. Met kortingen van 10% en 15%.
15: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.

Zo leuk dat je erbij bent vanmiddag. Ik zie in de app dat Gwen de Keizer, haar man en twee dochters ook al mee zitten in onze club. Met een mobiloom onderweg naar Zeeland. Goed gebruik aan het maken ook van de meezingers op de radio. Om de rit een klein beetje sneller te laten gaan voor de meisjes. Ah, ik snap het, Gwen. Ze zeggen altijd dat de vakantie al begint als je onderweg bent. Maar met kleine kindjes vraagt dat toch nog een beetje extra effort. Hè? Qua entertainment daar op die achterbank. Maar veel plezier daar in elk geval in Zeeland. Ik heb hier nu toevallig een fluittune die goed ontvangen gaat worden, denk ik, daar van achter in de mobiloom. Reggie en zijn Ellie hier bij Nostalgie.

0: Zucchero en Paul Young, onderweg naar een Bonnie Tyler waarvan je nog niet weet op dit moment dat je hem keihard nodig hebt vandaag. Alle power die je zoekt, die je nodig hebt, het zit erin. En nog wel een 150 beats per minuut zometeen.
1: Zo sta je op.
2: Goedemorgen.
1: Met Veronique de Kok.
2: Bokkie de rapper, die is nog steeds bij ons. Hè. En je hebt ook wel een vreemde gewoonte, hè? Als je naar het frituur gaat.
3: Mensen kijken raar als ik zeg dat ik extra vleesjes bestel. Mm-hmm. Twee om op te eten. En dan pak ik nog een curryworst of een boulet extra voor in de frigo te zetten. En dan eet ik die nog koud op.
2: Wat?
3: Maar jullie weten het niet, jullie hebben het nog nooit geprobeerd.
2: Koud vleesje?
3: Een koud vleesje voor later op de avond.
1: Luister maandag naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
4: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
5: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
6: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
7: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
8: Voilà, Els. Je draagt nu voor het eerst hoortoestellen. Hoe klinkt het?
9: Oh, dat klinkt goed.
8: Ja, hè? En je krijgt nu ook een mooie korting.
9: Ah, maar dat klinkt nog beter.
7: In mei verlengen we onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. La Perre. Wij maken alle oren blij.
10: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
11: Promo koken.
12: Maar eerst een 4 uurtje, hè?
10: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
12: Dat is een kiwinner.
10: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
13: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
12: Mijn haren omhoog?
13: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
12: Ah ja, dus mijn factuur?
13: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.

0: Tacos maken in Mexico.
1: Win for life.
2: Win for life.
1: Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue hotels. Met extra korting. Boek nu bij TUI.
1: It's at work.
3: Marcia Boirodi.

Zeggen, als we toch in amazing-modus zitten, dan kan er nog wel een Beyoncé bij ook zeker. Hè? Een stem die al van kinds af aan getraind is geweest in het kapsalon van haar mama, waar ze al zingend de vloer stond te vegen. Je zal daar maar onder de droogkap gezeten hebben en zonder het te weten aan het luisteren zijn geweest naar een wereldster in wording. Welke gaan we nog eens pakken van haar vanmiddag? Eentje die goed vooruit gaat. Single Ladies. Kijk.

West. Recht richting het terras van ons Meezingcafé. Overdekt terras misschien best, hè. Droog en gezellig bij onze Toon en Sieg. En die hebben jou weer nodig voor hun prangende vrijdagvraag onder andere. Het is een muzikaal variantje deze keer. Dus wie weet lukt het jou straks wel om jouw muzieksmaak door te drukken bij die twee. Veel plezier!

0: Straks in het Nostalgie Amazing Café.
1: Gepaste opener van het Amazing Café zo meteen. Something got me started. En wat die something dan mag zijn, wat dacht je van een playlist vol meezingers? Komt goed hoor. Simply Red krijg je zo meteen al na 3 uur.
2: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
3: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
4: Een stralende huid, dat kan met de must-have van Kruidvat die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
7: joehoe,
6: met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
8: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen, zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
9: Ja!
8: Carrefour.
10: Een nieuwe look? City 2. Een hongertje? City 2. Of gewoon wat chillen in het centrum van Brussel? City 2. Meer dan 100 shops en een foodcourt wachten op jou. Het is ook easy bereikbaar. Metro, voetgangerszone, parkings of met de trein op maar 10 minuutjes. City 2. The place to be.
11: Koken als een sterrenchef in je eigen keuken?
12: Lekker.
11: En erna tot rust komen in een kwalitatieve badkamer. Nog beter als in de wellness.
12: Zalig. Vertel me meer.
11: Dat vind je bij Kreyne. Hun adviseurs helpen je op een persoonlijke manier met het ontwerp en realisatie van jouw droomkeuken, badkamer en interieur.
12: En dat alles op maat van ons budget?
11: Zeker weten. Kreyne. Maatwerk zoals het hoort. Kom langs in onze showroom in Malle of Putten. Of maak een afspraak op kreyne.be.
0: Klein stresske? Luister naar Nostalgie Relax via onze app of op nostalgie.be.
13: Hoogstraten aardbeien.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 2:02. Het nieuws met Simon van Elslander. Simon, de vervuiling van de grote Kemmelbeek had geen invloed op de kwaliteit van het drinkwater.
14: Dat zegt de watergroep. De stof is niet tot het spaarbekken van de Blankaart gekomen. In de beek in Reiningelst werden concentraties van de verboden pesticide Oxamiel gemeten. Tot wel 2000 keer de toegelaten hoeveelheid. Vlaams minister van Omgeving, Joop Broens, gaat de bron van de vermoedelijke illegale lozing versneld opsporen. De minister noemt de vervuiling onaanvaardbaar en benadrukt dat de dader gestraft moet worden. Oxamiel is een giftig gewasbeschermingsmiddel dat 3 jaar geleden werd verboden in Europa. In de Democratische Republiek Congo is een nieuwe uitbraak van het Ebola-virus vastgesteld. Tot nu toe zijn al 65 mensen overleden. De Volksgezondheidsorganisatie van het land meldt dat er al zeker 246 besmettingen zijn. Ebola is een zeer besmettelijk en vaak dodelijk virus dat wordt overgedragen via bijvoorbeeld bloed of braaksel. Er zijn vaccins, maar de bestrijding blijft moeilijk in minder bereikbare gebieden. En bondscoach Rudy Garcia heeft een selectie voor het WK bekendgemaakt. De grootste verrassing is Matias Fernandes Pardo, die de voorkeur krijgt boven Openda. Bij de doelmannen ontbreekt Mats Sels. Lammens en Penders reizen wel mee als backup voor Thibaut Courtois. In de verdediging worden Club Brugge-spelers Brandon Mechelen en Joachim Seys beloond. En ook Zeno de Bast haalt de selectie. Axel Witsel keert na 1,5 jaar terug voor zijn 4e WK. En ook de geblesseerde Romelu Lukaku mag mee. Samen met sterkhouders De Bruyne en Doku openen de Rode Duivels op 15 juni hun toernooi tegen Egypte.
0: Nostalgie weer.
14: Het is wisselvallig vandaag met regen. Het klaart wel op tussen de buien door, maximaal tot 13 graden. Morgenochtend eerst brede opklaringen, daarna terug bewolkt. Het blijft wel fris bij 13 graden. Zondag dan wordt het wisselvallig met regen tot 14 graden. Begin volgende week nog altijd bewolkt en regen, maar het wordt wel zonniger daarna. Meer nieuws vind je in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.
15: En op vrijdag zing je ze allemaal mee.
0: Het is Meezing Vrijdag.
16: Vrijdag!
0: We are
16: music.
0: We are
16: Nostalgie.
0: Nostalgie Meezing Café.
17: Ton en Sieg.
1: Terwijl we nog maar net aan het bekomen zijn van de Meezing 1000, kan het volgende Meezingfeest alweer losbarsten. Zeer welkom in het Meezing Café met nu Simply Red. Goedemiddag.

0: Heel leuk om deze nog eens terug te horen. We hebben ons hier echt smakelijk mee zitten amuseren eigenlijk.
1: Heerlijk.
0: Die artiesten klinken ook alsof het gewoon zat en onkels op een trouwfeest zouden kunnen zijn met die artiestennamen. Je verwacht het ook van twee Nederlanders, MC Michael G en DJ Sven, met deze zeer aanstekelijke holiday rap.
2: Het Nostalgie Amazing Café.
0: 9 over 3, een heel erg goedemiddag op deze vrijdag 15 mei. Misschien maak jij vandaag ook wel de brug na die feestdag van gisteren. Hopelijk kan je dan met volle teugen van je verlengd weekend genieten. En geen betere manier om dat te doen dan met het Nostalgie Amazing Café. En uw barmannen van dienst zijn nog steeds ikzelf, Toon Smet en ook Sieg de Donker.
3: Hey.
0: Dag Sieg, goedemiddag.
3: Hey, hey.
0: Heb jij eigenlijk iets van horeca-ervaring? Kunnen we het toch over barmannen hebben en zo?
3: Horeca-ervaring buiten de jaarlijkse spaghetti weekend bij de scouts van vroeger heb ik eigenlijk bitter weinig horeca-ervaring. Ik ga eerlijk zijn, ik was meer de man die de pintjes opdronk dan ze weggaf.
0: Ja, idem eigenlijk bij mij. En ik heb ook echt heel veel respect voor echte horeca-medewerkers. Ik deed dan altijd, als je zo een bestelling van 17 verschillende drankjes of gerechten moet bijhouden en dan komt daar nog een tafel met een grote groep binnen. Ach,
3: ja,
0: chaos.
3: Maar het ergste was dan nog als de mensen zeiden, mogen we dat ook allemaal apart
0: betalen. Oh, nee.
3: Altijd zo.
0: Dat is echt.
3: Dat gaat niet gebeuren, jongens.
0: Dus als jij in de horeca werkt, echt met groot, groot respect voor jou. Ja. En wij zullen het hier maar houden bij het serveren van goede meezingers.
3: Voilà.
0: Daar zijn we iets beter in, denk ik. Maar eerst, hoe was jouw week? Sieg. Oh,
3: Toon, ik heb echt een hele verschrikkelijke week achter de rug.
0: Vertel, hoe komt het?
3: Het is begonnen allemaal met een voedselvergiftiging.
0: Oh, damn.
3: Ja, ik eet voor de rest van mijn leven nooit nog pokeballs.
0: Oei,
3: eerlijk waar.
0: Allee, dat kan zo goed zijn.
3: Ja, ik weet het, maar nooit meer. Ja, hij lag 3 dagen in de frigo.
0: Ai.
3: En ik dacht, die zalm zal toch wel goed zijn.
0: Nee, rauwe vis is altijd gevaarlijk.
3: En je denkt, daar eindigt het verhaal. Nee, na mijn voedselvergiftiging heb ik ook nog een buikgriep
0: gekregen. Sukkelaar.
3: Ik heb 5 dagen gewoon geleefd op het toilet. Ik ga u de details besparen.
0: Oh.
3: Maar het was niet leuk. Er zijn veel leukere weken dan deze.
0: En ben je een beetje oké ondertussen? Of kom je zo nog een beetje jouw bacteriën verspreiden bij mij?
3: Ik kom iedereen nog een beetje besmetten.
0: Oh,
3: en dan
0: leuk.
3: Hebben jullie allemaal een weekje verlof.
0: Allee, bedankt. Ja. Nu bon, als er wel één remedie is tegen eender welke gezondheidskwaaltjes, dan is het denk ik wel goede muziek.
3: Dat klopt.
0: Ik denk dat ze dat soms gewoon door de dokter zouden moeten laten voorschrijven. Dus bij deze, voorgeschreven door Dr. Nostalgie, een prachtige playlist vol meezingers. Kan misschien ook helpen om van je bad habits af te geraken. Dit is Ed Sheeran.
4: Every

0: Oude schijf blijft dat toch. The Police en Roxanne.
1: Wie er ook liever pintjes drinkt dan ze uitdeelt, is Steven uit Pelt, want die stuurt hier in onze nostalgie-app onderweg naar Rotterdam voor de vrijgezellen van mijn beste vriend Klaas. Als dat maar goed komt.
0: Oei, oei, ja. Hou het daar wat beschaafd, Steven. Maar veel plezier ook vooral. Straks moeten we het even hebben over het Eurovisie Songfestival. Dat is deze week volop aan de gang in het Oostenrijkse Wenen. Eerst nog zometeen de Venga Boys. Die bezingen vol lof het dorp waar ieder jaar het grootste dancefestival ter wereld doorgaat. Denk daar maar eens even over na.
2: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen.
3: Allee.
2: Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
5: Europa Bank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
6: Ja!
7: Maar ja.
5: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
8: Oh ja! Maar ja.
5: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
6: Oh ja! Maar ja.
5: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
9: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt

0: is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
1: Lenen bij Leeman.
2: Zeg Suzy, nou ben ik gewoon zien door een veranda met een buitenkeuken. Met een gasbarbecue. Maar daar zou ik mee weg kunnen zijn.
3: Allee Harry.
2: Wat?
3: Je weet nog niet eens de weg naar de binnenkeuken.
2: Maar Suzy toch?
0: Je nieuwe veranda met buitenkeuken, je zwemvijver, je tuinaanleg of terras, gefinancierd met het nieuwe buitenlevenplan op leemanskredieten.be.
1: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
0: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
4: Kom nu naar de klantendagen bij Meubelenverberk Moes in Sint-Gilles-Waas en profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen.
5: Verberk Moes brengt leven in je interieur.
6: Oh, sfeerverlichting.
7: Olie.
6: Oh ja, schat. Hier, kort.
7: Of anders koolzoombandjes.
6: Oh ja, en latex handschoenen.
7: Oh ja.
4: Heb je geen klantenkaart, meneer?
8: Safti. Een verleidelijk groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
9: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
8: Safti.

0: Beetje heen en weer zwaaien op deze van Orchestral Maneuvers in the Dark. Forever Live and Die. Morgen vindt in het Oostenrijkse Wenen de finale van het Eurovisie Songfestival plaats. Onze Belgische Essila, die is er ook bij. Ze heeft zich daarvoor kunnen plaatsen afgelopen dinsdag met haar nummer Dancing on the Ice.
1: Direct een stevig nummer, lekker. Het Eurovisie Songfestival is een festival dat eigenlijk ooit opgericht is geweest om een verscheurd Europa na de Tweede Wereldoorlog terug eigenlijk een beetje bij elkaar te brengen. Om mensenharten over de grenzen heen te verbinden met muziek. Maar laten we ook even eerlijk zijn, die harmonie van het Songfestival is tegenwoordig heel ver zoek met alle oorlogen die momenteel bezig zijn in de wereld.
0: En het is dan ook een beetje een beladen editie van het Songfestival door de deelname van Israël. 5 landen doen dit jaar zelfs niet mee, zo is er geen Nederland, geen Spanje, geen Ierland, wat toch ook wel een groot songfestivalland is. En wij vinden het toch vooral jammer, hè, dat het daar niet meer gewoon dat muzikale feest kan zijn, dat het hoort te zijn. En dus willen we hier in het Mezing Café vooral de schoonheid van het songfestival even in een mooi daglicht zetten. En hoe kunnen we dat beter doen dan met onze prangende vrijdagvraag van deze week? En die luidt als volgt. Wat is jouw favoriete Eurovisie Songfestival nummer? Laat ons dat eens even weten via de Nostalgie-app. Heb jij zo'n favoriet nummer, Sieg?
1: Zeker dat ik dat heb. Dat van mij, dat is Think About Things van Daddy Freyr. Ik hoop dat ik het juist uitspreek. En dat is ooit ingezonden geweest door IJsland. Kom aan, hoe lekker funky is dit? Maar jammer genoeg zijn ze toen niet gewonnen, omdat het festival toen wegens corona werd afgelast. Dus ze verdienen van mij om een keer eens extra in de bloemetjes gezet te worden.
0: Ah, wel, kijk, dat is bij deze gebeurd. Prachtig. Maar welke Eurovisie Songfestival schijf vind jij dat nog eens in de bloemetjes mag gezet worden? Laat het ons weten in de app. Al jouw Eurosong bangers, stuur ze maar door. Nu eerst Duffy en Mercy. Hit the beat and take it to the first note.

0: De dansvloer staat in brand, dankzij de Tramps met Disco Inferno. Wat is jouw favoriete songfestivalplaat? Er zijn al heel veel berichtjes binnengekomen, waaronder Cathy Akke uit Evergem. Die zegt, voor mij mag het Urban Trad met Sanomi zijn. We waren er daarnet al even over bezig hier op de redactie. Ik ken dat eigenlijk niet zo goed. Jij wel?
1: Ik ken het wel, ja. Van vroeger nog.
0: Het gaat over dit hier. Die verandert ondertussen in een of andere
1: goeroe.
0: Ja, dit werd blijkbaar tweede in 2003. Een Belgische inzending. Ik wist het even niet. Het was me echt helemaal ontgaan. Bedankt voor die prachtige keuze, Cathy. Blijf jij ook nog vooral jouw favoriete songfestival platen doorsturen via de app? Straks overlopen we de resultaten. Er is nu toch al een opvallende bezig aan een waarschijnlijke winst in onze poll.
1: Ik denk dat we weten wie dat de winnaar gaat zijn.
0: Dat is voor zo meteen. Eerst komt Fool's Garden er nog aan met Lemon Tree.
2: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
3: en Brico Planet
2: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
3: En zelfs 25% korting voor W-plus leden.
2: Want zelfgemaakt
3: is slim bespaard.
2: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
4: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Generatie plantrekkers die beeld niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
6: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
9: Nostalgie, Mezing Café.
10: Toon en Sieg.

0: Prachtig toch, deze van Fool's Garden, Lemon Tree. Het is volop Eurovisie Songfestival Week. Vindt dit jaar plaats in het Oostenrijkse Wenen. Een beetje een beladen editie door de deelname van Israël. Maar wij trekken hier vooral even de kaart van de schoonheid van dat festival door terug te blikken op al die waanzinnige songfestival schijven die ooit al gemaakt zijn geweest. En dat zijn er wel wat. We vroegen jou als prangende vrijdagvraag, wat is jouw favoriete songfestivalnummer?
1: Ja, en zo hard het morgen gaat leven, leeft het ook al in onze app. Want jullie hebben massaal veel berichtjes gestuurd, zoals Bram van Leer uit Hemiksen. Die stuurt dat er maar één nummer is dat altijd zal bovendrijven. En dat is J'aime la vie van Sandra Kim.
0: Uiteraard. De enige overwinning ooit van België. Ja. Nog altijd, hè?
1: Nog altijd, ja. Jeff Keuns uit Edegem die laat weten Euphoria van Laurien, een goed nummer, kom eens luidkeels mee te brullen.
0: Daar heeft hij wel gelijk in. Oh. Dat is de grootste Eurovision banger, denk ik, ooit gemaakt.
1: Ze heeft 2 keer gewonnen, die Laurien.
0: Straf, hè?
1: Ongezien eigenlijk. En dan Aisha, de Brabander uit Oostende, die zegt als er één Eurosonglied is die helemaal geweldig is, dan is het Fairy Tale van Alexander Rybak. Elke keer weer uit de volle borst meezingen.
0: Uit 2009, met zijn viool. Iconisch toch ook wel, hè?
1: Ik geef haar wel groot gelijk. En dan Nancy de Hert uit Berendrecht, die zegt ook nog Céline Dion, ne partez pas sans moi.
0: Oh, daar ben ik helemaal mee eens, eigenlijk.
1: Ik snap het.
0: Ik vind dat een schijf.
1: Dat is een ongelofelijke schijf, maar er is een maar. De winnaar van de berichtjes is ABBA met Waterloo.
0: Het was zeer duidelijk in onze inbox hier.
1: Het ontplofte gewoon.
0: Ja, heel veel mensen die deze sturen. Terecht ook wel, hè. Als er één band geassocieerd wordt met dat songfestival, dan is het wel ABBA. En deze Waterloo, waanzinnige hit gewoon geworden, hè. Dankjewel voor al die massale berichtjes. En morgen dan is supporter voor Issila. Benieuwd hoe ze het ervan af zal brengen op het songfestival. Nu Womack en Womack hier bij Nostalgie. Teardrops.

0: Een kleine shot onder uw gat op deze vrijdag. Kings of Leon en Sex on Fire.
1: Nostalgie Music Café.
0: Het is vrijdag namiddag 15 mei. De helft van ons land ligt waarschijnlijk met de voetjes al de hele dag in de lucht, omdat ze de brug maken vandaag. Maar die andere helft is natuurlijk nog hard aan het werk. En voor die mensen voelen wij ons toch moreel verplicht om nog steeds zoals iedere week het weekend officieel te openen.
2: Zeg maar zeker dat wij ons moreel verplicht voelen. En wij openen dat weekend natuurlijk nooit alleen. We hebben daar de hulp voor nodig van een gewillige luisteraar. Of je nu aan het werk bent of al met je beentjes in de lucht zit, dat maakt voor ons niet zoveel uit. Wat wel uitmaakt, dat is dat jij het weekend samen met ons en voor heel België officieel wilt openen. Dus als jij dat graag samen met ons zou willen doen, stuur dan via de Nostalgie-app met welk nummer jij het weekend voor heel België graag zou willen openen.
0: Ja, en het moet dan natuurlijk wel een lied zijn dat echt ons in weekendsferen brengt, dat echt zo'n een goede patat geeft. Van, de deur van het weekend wordt geopend en daar is die ene plaat. Ja. Stuur die door via de app.

0: Straks in het Nostalgie Amazing Café.
1: Met welke plaat wil jij het weekend officieel en ceremonieel openen? Doen we altijd straks na 4 uur. Stuur jouw suggesties nog maar door. Deze krijg je sowieso alvast na het nieuws. Corona komt eraan, the rhythm of the night.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
3: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
4: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
3: U heeft toch geen binge-probleem?
4: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
3: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
5: Code Yellow!
6: Krevel.
7: Pas, shot en go!
8: Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
6: Krevel, leef beter.
5: Code Yellow!
3: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
9: Dus ook voor klanten.
3: Yep. Go for info naar telenet.be.

0: Weer helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Ment bestaat 15 jaar.
3: Happy birthday!
2: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Bij alle goede providers. Ment 5-5. Nu ook bij Proximus.
4: Jij volgens Marie Claire. Denk voor jezelf en zeg wat je denkt. Kies voor jezelf en kom op voor je keuze. Weet wat belangrijk is. Graag zien en je graag laten zien. Wees verliefd en durf delen. Think smart, look amazing. Nu in je krantenwinkel.
5: Je hoort de vogeltjes fluiten, je voelt het kriebelen.
6: De tijd van het jaar.
5: Lentetijd is Tuin Sinterklaas tijd. Kom langs in Edegem tijdens de oppeldagen op 15, 16 en 17 mei. Breng je eigen bloembakken mee of kies er nieuwe uit ons geweldige aanbod. En laat ze vakkundig vullen door onze mensen.
7: Een goed advies dat komt van pas voor tuin, balkon en dakterras. Met heel wat keus in Edegem bij Tuin Sinterklaas.
5: De oppeldagen 15, 16 en 17 mei.
8: Dorso. Ergonomisch slapen.
9: Nostalgie. Goedemiddag, het is 2 voor 4. Nieuws met Simon van Elslander. Meer en meer schepen varen door de straat van Hormuz.
10: Dat heeft de Iraanse staatstelevisie gemeld. Er zouden de afgelopen 24 uur meer dan 30 schepen toestemming hebben gekregen om de straat te passeren, waaronder meerdere Chinese schepen. De straat van Hormuz is belangrijk omdat er in normale omstandigheden een vijfde van de wereldwijde consumptie van fossiele brandstoffen doorheen gaat. Sinds het uitbreken van de oorlog met de VS blokkeert Iran de straat. En de lichamen van de 5 Italiaanse duikers die gisteren op de Malediven om het leven kwamen, zijn allemaal teruggevonden. Het eerste slachtoffer werd aangetroffen in een grot op een diepte van 50 meter. De overige lichamen werden gelokaliseerd tijdens een grootschalige zoekactie. Onder de slachtoffers bevinden zich een bekende marinebioloog van de Universiteit van Genua, haar 20-jarige dochter en ook andere onderzoekers. Het team was er om een wetenschappelijke missie te doen. Wat er precies is misgelopen, wordt nu onderzocht. En de Nederlandse Mischa Bredewold heeft voor het derde jaar op rij de openingsetappe van de Ronde van het Baskeland gewonnen. In een door slecht weer geteisterde rit van 121 kilometer toonde de renster van SD Works Pro Time zich de sterkste in een sprint van 5. Het werd ook een volledig Nederlands podium. Yara Kastelein werd tweede, Rianne Marcus derde. Lotte Klaas was met haar 15e plek de beste Belgische.
9: Nostalgie weer.
10: Het is nog altijd wisselvallig vandaag met regen. Het klaart wel op tussen de buien door, maxima tot 13 graden. Morgenochtend eerst brede opklaringen, daarna terug bewolkt. Blijft fris bij 13 graden. Zondag dan wordt het wisselvallig met regen tot 14 graden. En begin volgende week nog altijd bewolkt en regen, maar het wordt wel zonniger daarna. En meer nieuws vind je in de app van het Nieuwsblad.
9: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.
11: En op vrijdag zing je ze allemaal mee.
12: Het is Amazing Vrijdag. We are music. We are Nostalgie. Nostalgie Amazing Café.
13: Ton en Sieg.
9: Voor zij die geen verlengd weekend hebben of hadden en vandaag wel nog gewoon keihard moesten werken, Sieg en zijn paarse hoed to the rescue zo meteen. Want we gaan het weekend officieel openen na corona.

0: Redbox and For America.
1: Nostalgie Amazing Café.
0: 7 minuten over 4 op deze vrijdag namiddag. Velen onder jullie maken waarschijnlijk vandaag de brug en genieten zo van een extra dagje verlof. Het is jou dan ten zeerste gegund, maar er zijn ook nog veel noeste werkers onder ons die het land draaiende houden. Maar we hebben goed nieuws. Je mag bijna afronden en uitblazen, want het is tijd om het weekend officieel te openen.
2: Ja, maar wij doen dat gelukkig niet alleen. We krijgen daarbij de hulp vandaag van Corinne Verschuur uit Wetteren. Goedemiddag, Corinne.
3: Hallo, goedemiddag.
2: Hallo, dag Corinne. Dag Corinne. Zeg, heb jij ook de brug gemaakt vandaag en of ben je moeten gaan werken?
3: Nee, ik heb gelukkig de brug kunnen maken. En we hadden een weekendje gepland.
2: Een weekendje, hoor. Naar waar is het weekendje gegaan?
3: Naar Middelkerken zijn we geweest. Maar het weer zat ons een beetje minder mee, maar het was leuk.
2: Maar het is altijd leuk uitblazen aan de zee, toch?
3: Ja, dat is waar. Ja.
2: En voor de rest van de weekend heb je nog leuke plannen?
3: Familiebezoekjes en de was en de plas insteken voor de volgende week weer aan de slag kunnen te gaan.
2: Ja, dat moet ook gebeuren.
0: Dat is dan de realiteit. Als je van weekend thuis komt, dan moet je dan die valies leegmaken. Ja, en de was en de plas, zo gaat dat.
2: Dat hoort erbij.
3: Ja.
2: Maar Corinne, jij wou graag het weekend met ons vandaag en voor heel België openen. Met welk nummer mogen wij dat voor jou doen?
3: Met You've Got to Pump It Up van Denzel.
0: Amai. Oh. Originele keuze, Corinne. Echt lang geleden dat we die nog gehoord hebben. Dus we willen dat met heel veel plezier doen. We gaan die draaien, maar eerst heb je nog een kleine taak te vervullen. Want we gaan het weekend officieel openen. Sieg die gaat hier zo meteen van wal steken met een prachtige speech. En aan het einde van die speech is het aan jou om gewoon zo luid mogelijk weekend te roepen. Gaat dat lukken, Corinne?
3: Dat gaat lukken. Dat gaat heel lukken.
0: Dat gaat helemaal lukken. Ik ben daar ook zeker van. Dan gaan we eraan beginnen.
1: Nostalgie Amazing Café.
2: Ahem, ahem, ahem. Als ceremoniemeester met mijn hoge paarse hoed, bevoegd voor lolmakerij en sfeerbeheer, uitgedost met een ereteken van de orde van de knaldrang en met een doctoraat in het fuiven, verklaar ik, Sieg de Donker, op deze vrijdag 15 mei, het weekend officieel voor geopend. Dus Corinne, ik hoop dat je er klaar voor bent, want dit is jouw moment. Het is...
3: Het is weekend!
2: Weekend!
0: En nu ook echt weekend voor iedereen. Veel mensen die al lang weekend hadden, daar was het al weekend voor. Maar toch, kijk, het is vrijdagavond. Dan moeten we officieel dat weekend openen. Goed
2: Doe
0: gedaan,
2: de laptop toe. Smijt alles uit de ramen en begin aan uw weekend.
0: Het zal wel zijn. Geniet er nog van dat weekend, Corinne. En nu ook van Denzel en Pump It Up. Salutjes, dag Corinne.

0: Legendarisch nummer, vaak gecoverd ook. Maar dit is de fantastische originele versie van de Poppies. Nono, Rihanna, Changer.
1: Zeg, Toon, naast een fantastische radiopresentator...
0: Oh, stop het.
1: Ben je af en toe, ja, dat mag gezegd hoor. Dan ben je af en toe ook een pianist.
0: Ja, klopt.
1: Hè? Jij staat dan ook af en toe eens op een...
0: Op een podium.
1: Op een podium.
0: Dat, daar sta ik, ja.
1: Maar heb jij ook ooit al eens iets naar je hoofd gesmeten gekregen vanuit het publiek?
0: Goh. Nee, gelukkig niet.
1: Wel, ik heb hier iemand in het showbiznieuws steken dat dat wel heeft meegemaakt, maar daarover straks meer.
0: Spannend. Hmm. Oké, eerst gaan we nog wat bewegen. Een dansje met Lionel en een zwemmetje met de radio's. Dat is allemaal voor zometeen.
2: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
3: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
4: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
5: En hier uw linkeroor.
4: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
5: Wat blief?
4: Zie je het wel?
5: Oh, amai, dat is ampetant.
4: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
5: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
4: Wat?
5: Aan halve prijs.
4: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
5: Wat blief?
4: Bij Hans.
5: Ja, ja, het kan anders.
6: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
7: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
8: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
9: Oh my god, mama, dank u!
10: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
11: Ben je een fietser of wandelaar? Zeer verfijnd of nu en dan. En met of zonder knooppunten. Met RouteU vind je snel en supermakkelijk de perfecte routes voor jouw volgende avontuur. Download nu de RouteU-app of check RouteU.com. RouteU. Ontdek en plan de mooiste routes.
12: En, wat gaan we vandaag doen?
13: De badkamer renoveren!
12: Schat, heb jij de kinderen nu weer omgekocht met meer schermtijd?
14: Nee, maar het wordt wel echt tijd voor een nieuwe badkamer.
12: Maar schat, Kreine kan dat ook veel beter dan ik. Die doen alles, van afbraak tot en met installatie, met eigen mensen en slechts één aanspreekpunt.
14: Maar liefje, dat is een topidee. We gaan dit weekend langs bij Kreine.
13: Yay!
14: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle. Of kijk op kreine.be/renovatie.

0: Als je hier geen brede glimlach van op je gezicht krijgt, dan weet ik het ook niet meer hoor. The Radios en Swimming in the Pool.
1: Nostalgie, showbiz nieuws.
0: 3 minuten voor 4:30 ondertussen. En het is tijd voor het showbiz nieuws van vandaag. Zie, ik was al zo enthousiast dat die rabo beginnen. Ga je gang, jongen.
2: Weet je wat ik het allerleukste vind aan het showbiz nieuws? Dat ik op dat pinkske mag duwen.
0: Eindelijk mag jij ook eens op een knopje duwen. Allee, geniet ervan.
2: Irmi Genoa. Morgen is het zover. Dan gaan we eindelijk te weten komen of België al dan niet de grote winnaar gaat worden van het Eurovisie Songfestival 2026 in Wenen. Onze Isella die mag als vierde...
0: Sorry, daar moet ik even tussen komen. Isella.
2: Onze Isella, sorry, mag als vierde act het podium opgaan en een laatste keer alles van haarzelf geven om de jury te overtuigen. En ze zal echt extra haar best moeten doen, want welk land komt er voor haar toon?
0: Israël, denk ik, ja.
2: Ja, Israël. En ja, dan verwachten we natuurlijk wel veel boegeroep en gefluit. Dus ze zal het publiek extra hard moeten opzwepen. En jij kan natuurlijk ook mee brullen morgen om 9:00, wanneer dat finale van start gaat. Eric Clapton heeft tijdens zijn concert in Madrid een vinylplaat naar zijn hoofd geslingerd gekregen. Kan je dat inbeelden? Dus ik zat te zingen op een podium en dan smijt er hier opeens iemand een vinylplaat naar de hoofd. En ja, die Eric vond dat natuurlijk niet zo plezant, ja, waardoor hij beslist heeft om geen bisnummer te spelen. Ja, heel veel fans natuurlijk. Boos. Want ja, meestal zo'n bisnummer, dat is het nummer waar je een heel optreden lang hebt naar zitten wachten. En weet je wat nog het ergste van alles, Toon?
0: Vertel het mij.
2: Die persoon die plaat heeft gesmeten, die had er een liefdesbriefje ingestoken. Ik zal u eens één ding zeggen, hè. Als je je liefde wilt laten zien aan iemand, smijt dan geen vinylplaat naar iemand zijn hoofd.
0: We gaan dat noteren, ja.
2: Oké. En als laatste nieuws, voor het eerste keer in de geschiedenis van het WK-voetbal zal er tijdens de rust van de finale wedstrijd niet alleen tactische bijsturingen gedaan worden, maar ook, hou je vast, een halftime show zijn. En voor de mensen die niet weten wat een halftime show is, dat is een heel groot muziekoptreden tijdens een gigantisch sportevenement tijdens de rust. Zoals bij de Super Bowl bijvoorbeeld in Amerika. Er zullen optredens zijn van zowel Madonna, Shakira en een Koreaanse boysband BTS. Al zal de show niet langer mogen duren dan 15 minuten, want de rust in het voetbal mag volgens de wedstrijdreglement van de FIFA maximum een kwartier lang zijn.
0: Dankjewel, Sieg, om ons weer helemaal mee te brengen. Merci voor dat show.

0: En wij krijgen hier nog een heel fijn berichtje binnen van Stephanie Haven uit Beersel. Ze zegt, oh, Marry You van Bruno Mars, wat een fantastisch leuk liedje. Ik ben vorig jaar ten huwelijk gevraagd door mijn liefje en ik ben zo blij dat ik hem na deze zomer mijn man ga kunnen noemen.
1: Kijk eens aan.
2: Prachtig.
1: Hey, veel plezier nu al met het huwelijk dat er zal aan zitten komen, beste Stephanie. En heel fijn dat je dat met ons deelt. Jij kan ook altijd een berichtje sturen via de Nostalgie-app. Zo kan je ons bereiken hier in het Nostalgie Amazing Café en gewoon in onze Nostalgie-studio. Dat kan de hele dag lang, elke dag van de week uiteraard. Zometeen komen U2 er nog aan. Sunday Bloody Sunday staat klaar. Over een niet zo'n heel erg fijne dag in de geschiedenis. Ooit met veel protesten in Noord-Ierland was dat. Ik heb dat op school nog over geleerd. Met dat lied erbij herinner ik mij, in de les Engels.
0: Ik denk dat ik tijdens die les in slaap ben.
1: Zoals in elke les waarschijnlijk. U2 dus komt eraan aan. Billy Ocean, European Queen staat klaar.
3: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu één kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
5: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
6: Mijn haren omhoog?
5: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
6: Ah ja, dus mijn factuur?
5: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
7: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
6: Ja! Maar ja.
7: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
8: Oh ja. Maar ja.
7: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
6: Oh ja. Maar ja.
7: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
9: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen. Thuis in wonen.
10: Nostalgie, Amazing Café.
11: Toon en Sieg.

0: U2 en Sunday, Bloody Sunday bij Nostalgie.
1: Het Nostalgie Amazing Café.
0: Ja, de deuren van ons Amazing Café staan nog altijd wagenwijd open. Het rode lint om het weekend te openen, dat is daarnet al doorgeknipt. Helaas krijgen we dit weekend wel geen geweldig weer. Normaal zou het nog tot dinsdag wisselvallig weer zijn. En daarna gaan we echt kunnen genieten van ons terras. Ik heb zelfs gezien op in mijn weerapp tot 27 graden eind volgende week.
2: Ja. Oh, kijk ik naar uit. Heerlijk. Nu, je moet misschien wel eventjes wachten op het goede weer, maar je moet gelukkig niet wachten op een fantastische Amazinger, want elke vrijdag hebben wij na 5 uur een gat in onze playlist. Nu, het gat is te groot voor ons om dat met ons tweetjes te vullen, dus ja, we hebben wel jouw hulp daarbij nodig. Dus ken jij een Amazinger, een fantastisch nummer dat je graag nog eens wilt horen en wil je dat gat daarmee vullen, stuur dan eventjes in de Nostalgie-app welk nummer dat mag zijn.
0: Ja, stuur ons je favoriete plaat door en dan maken wij er straks na 5 uur samen een geweldig Amazing momentje van. Maar dus, ja, onthoud, het moet echt een banger zijn.
2: Ja, ja.
0: Om je stembanden mee schor te schreeuwen. Die plaat, die willen wij straks draaien. Dus doe vooral suggesties via onze Nostalgie-app. Laat maar weten wat het mag zijn voor jou. Nu nog Nick Kamen. I promised myself.

0: straks in het Nostalgie Amazing Café.
1: Nog een uur lang ben jij welkom om de longen uit je lijf te zingen in het Nostalgie Amazing Café. Deze krijg je zo meteen na het nieuws van 5 uur. Janet Jackson komt eraan met Together Again.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
3: Ziet je dat, Frances? Dat is hard werken, hè?
4: Wow, die werken echt superhard.
3: Ja, dat is de bouw, hè?
4: Maar gaan die daar zelf wonen?
3: Nee.
4: En gaan die daar ook niet werken?
3: Nee, nee.
4: Waarom doen die dan zo hard hun best?
3: Ja, dat is omdat ze dat goed willen doen, hè?
4: Ook als het voor iemand anders is.
3: Ja, dat is gewoon zo. Altijd geweest.
5: Er verandert veel in de bouw, maar de fierheid, die blijft. Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
6: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
8: Jij hebt de power met de Eneco-app.
9: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
10: Hoe weet jij dat, papa?
9: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
10: Oei. Ook wanneer ik tv kijk.
9: Ja, en ook als jij een tablet oplaat. En zelfs als mama koekjes bakt.
10: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
9: Nee, Marieke wel.
5: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco. Oh, sfeerverlichting.
11: En olie.
5: Oh ja, schat. Hier, kort.
11: Of anders, koolzoenbandjes.
5: Oh ja, en latex handschoenen.
11: Oh ja. Heb je geen klantenkaart, meneer?
12: Safti. Een verleidelijk groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
11: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
12: Safti.
13: Bodembedekker voor tuin en dier. Strovan Stroopellets. Kijk op strovan.eu.
1: Goedemiddag, het is 3:45. Het nieuws krijg je van Simon van Elslander. Simon, meer en meer schepen varen door de straat van Hormuz.
14: Ja, dat heeft de Iraanse staatstelevisie gemeld. Er zouden de afgelopen 24 uur meer dan 30 schepen toestemming hebben gekregen om de straat te passeren, waaronder meerdere Chinese schepen. De straat van Hormuz is belangrijk omdat er in normale omstandigheden een vijfde van de wereldwijde consumptie van fossiele brandstoffen doorheen stroomt. Sinds het uitbreken van de oorlog met de VS blokkeert Iran de straat. Het agentschap Wegen en Verkeer heeft vorig jaar voor meer dan 1500 ton aan zwerfvuil en sluikstorp opgehaald langs onze gewesten en snelwegen. En dat kostte de overheid zo'n 3,7 miljoen euro. De hoeveelheid is wel gedaald tegenover 2024. Vooral parkings langs drukke verkeersassen en plekken met weinig sociale controle blijven gevoelig. Het achterlaten van huishoudelijk afval is de meest voorkomende overtreding. En dan nog wielrennen. Tim Merlier heeft zijn tweede ritzege in de ronde van Hongarije beet. In de gietende regen sprintte de renner van Soudal Quickstep naar de overwinning. Het was ook zijn 70ste zege als profwielrenner. Merlier won eerder ook al de openingsrit. Twee Colombianen mochten mee het podium op. Fernando Gaviria werd tweede, Juan Sebastian Molano derde. En dankzij bonificatieseconden neemt Merlier opnieuw de gele leiderstrui over van de Fransman Benoît Cosnefroy.
5: Nostalgie weer.
14: Deze namiddag wisselend tot zwaar bewolkt. Lokaal kunnen de buien stevig zijn met enkele donderslagen en korrelhagel. Het klaart wel op vanaf de kust. Het blijft ook fris bij 13 graden. Zondag wordt het wisselvallig met regen tot 14 graden. En begin volgende week nog altijd bewolkt en regen. Het wordt wel zonniger daarna. En meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
15: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.
16: En op vrijdag zing je ze allemaal mee.
17: Het is Amazing Vrijdag.
18: We are
17: Nostalgie.
0: Nostalgie Mezing Café.
18: Toon en Sieg.
1: Nog een uur lang mezingen geblazen in ons Mezing Café. Geen betere manier om richting het weekend te glijden, lijkt mij. Met nu Janet Jackson, Together Again. Goedemiddag.

0: beentjes losgooien maar met de Gibson Brothers. Kessera, mi vida.
1: Het Nostalgie Amazing Café.
0: Een heel erg goede namiddag. Vrijdag namiddag, iets na 5 uur. Misschien zit je al sinds gisteren in een verlengd weekend. Maar ondertussen kan het echt wel voor iedereen losbarsten dat weekend. En dat gaan we vieren met een verzoekje. Een absolute meezinger om het gat in onze playlist mee te vullen.
2: Vandaag gaat dat gat in onze playlist gevuld worden door niemand minder dan Olivier Orlan uit Melle. Goedemiddag, Olivier.
3: Goedemiddag.
0: Dag Olivier.
2: Olivier, ik kan het niet laten, maar jij bent de eerste persoon ooit dat ik ontmoet uit Melle.
3: kijk, bij deze.
2: Ken jij de man van Melle?
0: Of ben jij,
2: ben jij de man van Melle?
3: Ik ben helaas niet de man van Melle, maar ik kom wel van Melle. Maar iedereen kent hem uiteraard.
2: Ja. En hoe vaak word je daarop aangesproken?
3: Dat valt eigenlijk wel mee. Ik denk dat dat ook al een tijdje geleden is. Het is een beetje nostalgie, maar dat valt wel mee.
0: Welk programma was het nu weer? Ik ben het kwijt.
2: De Schalkse Ruiters, niet?
0: Juist, dat is van voor mijn tijd.
3: Niet voor mij, maar voor mijn eenzaamheid.
2: Ja, die gekend het wel, Olivier, geef het toe. Je mag het niet ontkennen.
0: Misschien gebaseerd op jou, het zou zo maar kunnen. Olivier, zeg, heb jij de brug gemaakt vandaag? Gaat je lang weekend?
3: Ik ben zelfstandig, dus ik heb toch een beetje gewerkt. Maar kijk, nu is het weekend ingezet.
2: Olivier, mag eerlijk zijn, zelfstandigen, wij maken geen brug, wij werken elke dag.
0: Dat is zo, hè.
3: Dat is.
0: We kunnen erover meespreken.
2: Maar we pakken toch ook een beetje rust, want het weekend is wel van ons. Wat ga je dit weekend doen?
3: Wel, we zijn eigenlijk onderweg. Ik en mijn zoontje, wij gaan op papa weekend met de andere papa's van onze zoontje bij Tenstar Melle spelen. Dan gaan wij naar Ronsen en we gaan daar gaan kamperen. Helaas met wat minder weer. Maar we zijn onderweg en we gaan daar 2 dagen logeren.
0: Hoe leuk!
2: En hebben jullie zo activiteiten ook gepland?
3: Ja, we gaan paintballen, we gaan het moeraskamp doen. Allee, we gaan van alle dingen doen. Helaas is de temperatuur wat minder, maar we gaan er toch het beste van maken.
2: En als de kinderen slapen, dan gaan de pintjes open, mag ik...
3: Uiteraard, met een kleine barbecue ook.
0: Maar natuurlijk wel.
2: Ik heb al
3: maar helaas zijn ze de volgende morgen om 6 uur al wakker, dus dat is net iets minder.
0: En dan zie ik een grens van herkenning op zijn gezicht komen.
2: Maar ik heb een klein gemis. Ik zou er graag willen bij zijn. Ik heb alleen 2 dochters gemaakt. Zou ik mee mogen of niet?
3: Het zijn alleen maar jongens, maar van mij mogen ze komen.
0: Voilà. We regelen dat. Olivier.
2: Dan ga ik wel met al die zonen moeten vechten.
0: Ja, dat
2: natuurlijk.
0: Waarschijnlijk. Dat ook wel.
2: Ik blijf liever thuis dan Olivier. Olivier,
0: met welke plaat had jij graag het weekend, of het gat in onze playlist gevuld?
3: Beste nummer ooit, Don't Stop Believing van Journey.
0: Oh my god.
2: Ja.
0: Dat is een topkeuze.
3: Dat is
0: die intro alleen al, hè. Daar krijg je toch energie
3: van. Absoluut.
0: Wel, jij bedankt. Merci om dit aan te vragen. We gaan er keihard van genieten. Geniet van het weekend. Dag Olivier.
3: Dag.

0: Meghan Trainor. En All About That Bass. 17 over 5 op deze vrijdagnamiddag. Straks moeten we het even hebben over het WK voetbal. Want ook al leeft er quasi geen WK-gekte momenteel, over minder dan een maand begint dat al. Ik was dat vandaag zelfs gewoon even vergeten.
1: Over
0: was
1: echt zo, minder dan een maand?
0: Ja, echt waar. Okay. Op 11 juni dan start het WK en over exact een maand dan spelen de Belgen hun eerste wedstrijd tegen Egypte op 15 juni. Okay. Dus moeten we het zo meteen toch even wat uitgebreider over hebben. Eerst staat Clouseau nog klaar. Die nemen ons mee naar een geweldig land. Blijkt de moeite te zijn. Het heet Swentybold.
2: Zo sta je op.
3: Goedemorgen.
2: Met Veronique de Kok.
4: Saus op je frieten. Degoutant vind ik dat.
3: Wat?
4: Ja.
3: Oh, jawel.
4: En dan worden die frieten toch helemaal wakker.
3: En dat is net de bedoeling, Sander.
4: Ik vind het echt degulas eigenlijk. Ja.
3: Oh, degulas zelfs. Hier, en was de Frans nog eens bovenal.
2: Luister maandag naar... Sta op met Veronique de Kok. Vanaf 6 uur bij... Nostalgie.
5: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
6: Ah, super. Allee.
5: Ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
6: Ah, dan is het gewoon.
5: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
6: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
2: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste. Hoogstraten aardbeien.
7: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
6: Goh, ik ben pro-voordelen op bedrijfsvoertuigen.
7: Ja, en ik ben ook pro-speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
6: Ja, ik was wel een beetje contra-elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
7: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
6: Ah, dat is duidelijk.
7: Ja.
8: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
9: Peugeot.
10: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
11: Check de promo.
10: Aldi. Altijd vers, altijd slim.

0: nog een berichtje binnen via de app van Katrien. Ze zegt, Swentibolt is geen land, maar een tankstation op de A58 in Nederland. Nostalgie. Ik dacht er ook zoiets dat ik dat al ooit had horen passeren, Katrien. Bedankt om dat nog even te melden. Maar Koen Wouters die zingt natuurlijk wel over het land. Hè? Over ja. Het land van Swentibolt. Ja. Kijk eens aan. Maar ze zegt er nog bij, vermoedelijk schreef ze dat nummer onderweg naar daar. Het zou zomaar even kunnen dat ze dat ooit zo gedaan hebben. Bon, iets helemaal anders. We zouden het bijna vergeten. Over 4 weken start het WK voetbal in Canada, de VS en Mexico. En over exacte maand spelen de Rode Duivels hun eerste wedstrijd op dat WK op 15 juni tegen Egypte. En vanmiddag werd ook de selectie bekendgemaakt van de 26 spelers die mee mogen naar dat WK. Nu, heel eerlijk, ik heb het gevoel dat het dit jaar totaal nog niet leeft. Er is nog geen grote stickerverzamelactie of geen Belgische vlaggen te zien in het straatbeeld, geen tricolore autospiegels. Ja. Die tijd lijkt een beetje voorbij te zijn. Of het zou nog moeten losbarsten binnenkort, die WK-gekte. Maar dan moet het wel bijna gaan gebeuren.
1: Ja, maar ik hou wel echt van die WK-gekte. En zeker in mijn stadje Leuven, op de Oude Markt. Al de terrasjes staan dan open. Iedereen is elkaars vriend. We hangen allemaal arm in arm. Het bier vloeit rijkelijk uit de tapkraan en ook over de gezichten van iedereen, want elke keer als er een goal gescoord wordt, dan vliegen de pinten in de lucht. Dat is een soort traditie. En dat is echt het tofste.
0: Dat is de max, hè. Ja, ik herinner mij ook echt fantastische edities van voorbije WK's en EK's, dat je dan op groot scherm gaat kijken. Oh. Altijd geweldig veel sfeer. Maar ja, misschien ligt het nu toch ook wel wat aan de matige of matigere resultaten van onze België de laatste jaren, waardoor we misschien ook wat minder enthousiast zijn gaan supporteren. Maar we zijn wel eens benieuwd, hoe zit dat bij jou? Kijk jij uit naar het WK voetbal? Ga je dan ook supporteren voor de Rode Duivels? Zo ja, op welke manier doe je dat? Op groot scherm of gewoon gezellig thuis in de zetel?
1: En ga je vooral ook om 5 uur 's ochtends soms opstaan om naar de match te kijken? Want soms zal het dan moeten, maar ook af en toe is om 9 uur 's avonds.
0: Ik denk dat de eerste 2 matchen voor ons s'avonds om 9 uur zijn, dat valt goed mee, maar de 3e groepsmatch is inderdaad om 5 uur 's ochtends tegen Nieuw-Zeeland. Dus heb je zoveel dedication om op te staan of niet? Laat het ons eens weten. Kijk jij uit naar het WK voetbal of laat het jou echt helemaal koud? Stuur maar door via de Nostalgie-app.

0: Binnenkort start het WK-voetbal. Of binnenkort, minder dan een maand. Dan start het in Canada, de VS en in Mexico. Heel benieuwd hoe het onze Belgen het ervan af gaan brengen. Maar ja, echte WK-gekte heerst er precies nog niet in ons land. Dat gaat misschien nog wel gebeuren. Eens het zover is, dan gaan we ongetwijfeld weer massaal gekluisterd aan ons scherm zitten om hen aan te moedigen. En ja, we zijn niet de enige die dat van plan zijn, hè?
1: Nee, de WK-gekte is nog niet bezig, maar de gekte in onze app wel. Want Pieter de Vleeschouder uit Houthalen Helchteren die stuurt: de vlaggen hangen al op, de pintjes staan al kou. Want ieder WK kijken wij met de vrienden op het grootscherm van achter bij ons in de tuin.
0: Oh, gezellig.
1: Dat is gezellig. En Nancy Theus uit Ekre, die kijkt dan weer met haar man Ludo thuis in de living naar het WK. Haar man drinkt dan een Grimbergen of drie en zij een flesje cava. Oh, oh. En dan roepen en schreeuwen ze samen tegen hun televisie.
0: Heel plezant.
1: Dat klinkt daar echt heel gezellig. Ja. Wel, als ik ergens het WK wil zien, dan is het wel bij Nancy thuis in de living. En Vanessa van der Wiel uit Tekenen, die zegt dan weer dat ze liever Nederland ziet spelen. Daar staan ze tenminste achter hun ploeg en daar maken ze tenminste echte sfeer.
0: Oh my god, landsverraad, ja, Vanessa.
1: En als er één ploeg is dat ik niet wil dat win, dan is het wel Nederland, want dan gaan die weer 4 jaar lang zeggen: wij hebben gewonnen, weet je nog.
0: Inderdaad.
1: Dat wil ik niet.
0: Straf dat hij daarvoor durft uit te komen, ja. Vanessa. Maar toch, bedankt voor die berichtjes.
2: Nostalgie Amazing Café.
0: Bon, van een spelletje voetbal naar een heel ander soort spel. Want wij mogen hier weer een heel fijn gezelschapsspelletje weggeven.
1: Klopt, en dat is natuurlijk Hitster. Een gezelschapsspel waarbij je liedjes op de juiste volgorde in een tijdlijn moet plaatsen. En we spelen nog altijd voor het super toffe editie Battle of the Generations.
0: Als jij dat graag wil winnen, dan moet je ervoor meespelen. Zometeen stuur dan nu gewoon
1: Hitster
0: via de Nostalgie-app. En dan spelen we straks misschien met jou, Hitster, hier op de radio. En maak jij dus kans om dat superplezante spel te winnen. Laat maar komen, Hitster, via de Nostalgie-app.
3: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico, Brico City
4: en Brico Planet
3: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
4: En zelfs 25% korting voor B-plus leden.
3: Want zelfgemaakt
4: is slim bespaard.
3: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
6: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
5: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app.
7: Amai, het is echt eenvoudig.
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Strovan, het beste voor jouw tuin en je dieren. Strovan stroopellets als bodembedekker tegen mos en onkruid. In jouw tuin super efficiënt als ecologische onkruidbestrijding. En Strovan ook als strooisel voor je dieren. Zeer vochtabsorberend en geen ammoniakgeuren meer. Kijk op strovan.eu en geniet meer van de zomer.
10: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
11: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Brasschaat of Tielen. Kijk op verlo.be.
12: Een nieuwe look? City 2. Een hongertje? City 2. Of gewoon wat chillen in het centrum van Brussel? City 2. Meer dan 100 shops en een foodcourt wachten op jou. Het is ook easy bereikbaar. Metro, voetgangerszone, parkings of met de trein op maar 10 minuutjes. City 2. The place to be.
13: Kom nu naar de klantendagen bij Meubelenverwerk Moes in Sint-Gilles-Waas en profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen.
14: Verwerk Moes brengt leven in je interieur.
15: Live luisteren naar Nostalgie. Dat kan ook via DAB+ of in onze app.
16: Nostalgie, Amazing Café.
17: Toon en Sieg.

0: heerlijke funky beat van ABC, When Smokey Sings.
1: Het Nostalgie Amazing Café.
0: Elke vrijdag mogen wij het geweldig plezante hitster gezelschapsspel weggeven. En vandaag gaan we ervoor spelen samen met Davy van de Malen uit Houthulst. Goedenavond, Davy.
2: Goedenavond, Nostalgie.
0: Dag, Davy. Davy, hoe gaat het met jou?
2: Ah, goed, super. Aan het werk.
0: Aan het werk?
2: Ja. Nooit gedaan.
0: En heb je leuke weekendplannen?
2: Werken.
3: Ook werken.
2: Zaterdag en zondag ook werken.
0: Jij werkt de hele week door. Heb je toevallig gisteren dan vrij af gehad? Hè, op de feesten?
2: Gisteren had ik vrij af.
0: Ah, ja, dat klopt. Gelukkig. Oké, en heb je leuke dingen gedaan dan op je enige vrije dag van de week?
2: We zijn gaan supporteren voor de zon. Die speelt bij Worldsport Houthulst. Die de finale speelde in tweede provinciale om over te gaan. Dus de eindronde eigenlijk. Ja. Maar jammer genoeg zijn ze verloren met 2-1 tegen Beveren Leien. Kijk. Maar ja, niks aan te doen.
0: Kijk, misschien kan je dan een troostprijs, het hitsterspel, winnen vanavond en het met je zoon spelen. Wat denk je daarvan?
2: Voilà, wie weet. Voilà. Wie weet.
3: We gaan daarvoor spelen, Davy. Luister even goed, zometeen krijg jij 3 fragmenten van songs te horen. Jij moet telkens inschatten of dat nummer voor of na het vorige nummer uitkwam. Heb je die alle 3 juist, dan win je het hitserspel. Maak je 1 fout, dan win je helaas niets. Is dat duidelijk?
2: We gaan ons best doen.
3: Dat komt sowieso goed. Ik heb wel nog van jou een startpunt nodig, namelijk jouw geboortejaar. Wat is dat, Davy?
2: 1975.
3: Dan gaan we daarmee beginnen. Hier komt jouw eerste song. Wake me up before you go. Wake me up before you go, go van Wham. Is dat van voor of na 1975?
2: Na 75.
3: Ja, dat is helemaal juist. Goed bezig. Dat is inderdaad van 1984. Dan gaan we daarmee verder. Hier komt de volgende song. Desenchanté van Kate Ryan. Is dat van voor of na 1984?
2: Dat gaat van na 84 zijn.
3: Dat is uiteraard van na 84. Het is zelfs van 2002. De laatste song al, Davy. Als je deze juist hebt, dan is hitster voor jou. Hier komt die. Dit is de intro van September van Earth, Wind and Fire. Is dat van voor of na 2002? Wat denk je, Davy?
2: Dat gaat van voor 2002 zijn.
3: Dat is uiteraard van voor 2002. Ja! Van 1979. Ja, proficiat, Davy. Jij wint het hitserspel.
2: Dankjewel. Van harte bedankt.
0: Dat is heel graag gedaan. Je hebt er ook hard voor moeten strijden. Dat heb je heel goed gedaan. Ja. Maar ik hoop dat je ervan gaat genieten samen met jouw zoontje. En ik stuur het jou zo snel mogelijk op.
2: Dat is heel vriendelijk van.

0: Nu.
1: Heel veel plezier daarmee, Davy.
0: Fijn weekend nog, hè.
1: Voor u ook. Fijn weekend, dag, Davy.
2: Met Hitster. Het muziekspel vol herkenbare hits. Hitster, de Music Party Game.

0: Dat zal wel zijn. Get the party started, want het weekend is begonnen hoor. Pink bij Nostalgie. Zie, heb jij leuke weekendplannen?
1: Ik ga eerst nu nog vat aansluiten en dan vertrek ik naar een verjaardagsfeestje.
0: Ja, dat vat belangrijk, want zo meteen neemt Tony het hierover en anders staat hij droog. Dat zouden we niet willen natuurlijk. Veel plezier met Tony en de top 3000 heroes. Eerst nog een bijzondere weekendactiviteit, maar kijk, ieder zijn ding. Teaspoon en Sex on the Beach.

0: Jumbo. Deze week Hoogstraten aardbeien. 2 bakjes kopen, eentje gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
1: Dorso.
2: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
1: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten.
2: Echt?
1: Ja, dat is niet toevallig dat klanten Dorso een 9,4 op 10 geven.
3: Dorso, ergonomisch slapen.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
5: Manutan, Manutan.
4: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Manutan, Manutan.
4: Bestel op manutan.be.
6: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
7: Hoogstraten aardbeien.
8: Nostalgie.
9: Goedenavond, ik ben Simon van Elslander. Dit is het nieuws van 1 voor 6. En droevig nieuws uit de wielerwereld. Want de voormalige wielrenster Jilke Michielsen is overleden na een strijd tegen botkanker. Ze werd 19 jaar. De ziekte werd in 2023 voor het eerst bij haar vastgesteld. Na een herstelperiode kon ze afgelopen winter haar trainingen op de fiets hervatten. Maar een recente controlescan wees uit dat de kanker was teruggekeerd. Vorige maand deelde ze nog een emotionele update waarin ze aangaf dat haar lichaam de grens had bereikt. Haar overlijden werd bekendgemaakt op Instagram met haar eigen citaat: niet zagen, gewoon genieten. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt voor de snelle wereldwijde opmars van nicotinezakjes en de agressieve marketing die specifiek op jongeren is gericht. Fabrikanten maken gebruik van sociale media en kindvriendelijke smaken, zoals gummibeertjes of bubblegum, om tieners te verleiden. Ook sponsordeals met grote evenementen, zoals het festival Tomorrowland, worden door de WHO bekritiseerd. De wereldwijde verkoop steeg vorig jaar met ruim 50%, terwijl in 160 landen elk wettelijk kader ontbreekt. De verkoop in België is wel al verboden. Jonas Vingegaard heeft de 7e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De Deense topfavoriet versnelde op 4 kilometer van de finish en kwam solo aan. Felix Gall eindigde als 2e. Alfonso Eulalio behoudt de roze trui, maar zijn voorsprong op Vingegaard slinkt tot 3 minuten. Voor enkele schaduwfavorieten zoals Lindert van Eetveld en Egan Bernal was het een zware dag. Zij verloren bijna 4 minuten.
10: Nostalgie weer.
9: Vanavond vooral nog in het centrum en het oosten buien. Daarna wordt het meestal droog met geleidelijk aan opklaringen vanaf het noordwesten. Het blijft wel fris bij 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig bij 14 graden. Zondag hetzelfde weer, wisselvallig met regen tot opnieuw 14 graden. Begin volgende week nog altijd bewolkt en regen. Het wordt wel zonniger daarna. En meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
10: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are
6: music.
10: We are
6: Nostalgie.
10: De Nostalgie Top 3000 Heroes.
3: Tony Talboom.
11: Ja, we zijn weer terug. Bowie straks. En het bewijs dat prikkeldraad, beton en bewaking niet op kan tegen de kracht van muziek.
6: We are music.
11: Dat verhaal hoor je naar Pat Benatar en Snap. Welkom.
6: Nostalgie.

0: Lekker meebrullen, dat deden we de voorbije twee weken met Amazing Top 1000 bij Nostalgie. En ook het volgende verhaal gaat over de kracht van meezingen en muziek.
1: Top 3000 Heroes. De verhalen achter de hits.
0: Juni 1987. West-Berlijn organiseert het gigantische Concert for Berlin vlakbij Reichstag. En bewust pal naast de muur. Officieel voor West-Duitse fans, maar geluid stopt natuurlijk niet aan beton. Dagen vooraf verspreidt het nieuws zich razendsnel in Oost-Berlijn. Jongeren verzamelen zich massaal aan de andere kant in de hoop tenminste iets te kunnen horen. Tienduizenden wonen het concert bij aan de westzijde. Aan de oostkant groeit de menigte steeds verder aan. En dan komt David Bowie op het toneel. Alles blijft rustig tot hij Heroes inzet. Een song geïnspireerd door Liefde aan de muur. Ja, stel je voor, jongeren in Oost en West beginnen simultaan mee te zingen. Voor de DDR-overheid was dat toen gevaarlijk. En de politie wordt heel zenuwachtig. Grijpt uiteindelijk in, verspreidt de massa met traangas en verricht arrestaties. De spanning is te snijden. David Bowie deed die avond de muur nog niet breken, maar zorgde er toch al voor de eerste barsten in het gewapende beton. En zo werd de kracht van muziek nog maar eens luid en duidelijk.

0: straks in Top 3000 Heroes Bob Sinclair en Eurythmics. En ook een straf verhaal over Elton John. Want hij werd bijna doodgeslagen op het podium door niemand minder dan Iggy Pop. Hoe dat kwam, dat kom je dus zo te weten.
1: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
2: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Krevel.
1: Pas, shot en go. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
3: Krevel, leef beter.

0: Zometeen Elton John en Iggy Pop na elkaar. En die twee die delen ook een straffe history.
1: Top 3000 Heroes. Beleef de hits.
0: Oktober 1973. In een zweterige club in Atlanta staan de Stooges op het podium. Frontman Iggy Pop is op dat moment apenstoond. Een wandelende ramp. En dan gebeurt er iets onverwachts. Een gorilla stormt het podium op en grijpt Iggy. Ja, voor je denkt, hoe kan dat nu? Het was natuurlijk geen echte gorilla, maar Elton John die een gorillapak had aangetrokken en zijn maat Iggy wilde verrassen. Maar dat liep al snel uit de hand. Omdat Iggy zo stoned was, dacht hij dat er een echte gorilla voor hem stond. Dus wat deed hij? Hij hief zijn zware Les Paul-gitaar de hoogte in, klaar om die gevaarlijke gorilla de schedel in te slaan. Gelukkig kon hij bedaard worden door de rest van de band en kon Elton John net op tijd zijn masker afzetten. En zo ontsnapte hij op het nippertje, ja, aan misschien wel de vreemdste rock'n'roll dood ooit, met een gitaarsolo op zijn schedel.

0: Bruce Hornsby en The Range en Ace of Base zijn onderweg in Top 3000 Heroes. En straks het verhaal over een band die helemaal aan de grond zat en als noodoplossing via een Ouija-bord de geesten om hulp vroegen. En misschien heeft het geholpen, want een paar jaren later scoorden ze de best verkochte 12-inch single ooit. Welke dat is, dat kom je zo te weten.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
3: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
2: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Voor optimale bescherming tegen de warmte... of tegen het geluid van regen... installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
6: Jij volgens Marie Claire. Denk voor jezelf en zeg wat je denkt. Kies voor jezelf en kom op voor je keuze. Weet wat belangrijk is. Graag zien en je graag laten zien. Wees verliefd en durf delen. Think smart, look amazing. Nu in je krantenwinkel.
7: Je hoort de vogeltjes fluiten, je voelt het kriebelen.
8: De tijd van het jaar.
7: Lentetijd is Tuin Sinterklaas tijd. Kom langs in Edegem tijdens de oppeldagen op 15, 16 en 17 mei. Breng je eigen bloembakken mee of kies er nieuwe uit ons geweldige aanbod. En laat ze vakkundig vullen door onze mensen.
9: Een goed advies dat komt van pas voor tuin, balkon en dakterras. Met heel wat keus in Edegem bij Tuin Sinterklaas.
7: De oppeldagen 15, 16 en 17 mei.
10: Ment bestaat 15 jaar.
11: Happy birthday!
10: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. More than a feeling. Bij alle goede providers. Ment 5-5. Nu ook bij Proximus.

0: fans van de jaren 90, verzamel je voor de radio, want Ewout die komt eraan met Nostalgie Club 90's.
1: Top 3000 Heroes. Backstage bij de grootste hits.
0: Mei 1980, na de dood van Ian Curtis, besluiten de overblijvende leden van Joy Division door te gaan als New Order. Maar de start is een ramp. Tijdens hun eerste tour in Amerika wordt al hun apparatuur gestolen. Ze zitten letterlijk aan de grond met de handen in de haren in een hotelkamer in New York. En in een vlaag van totale verbijstering doen ze iets onverwachts. Ze kopen een Ouija-bord om de geesten te vragen waar hun spullen zijn en of ze überhaupt nog wel een toekomst hebben als band. Zo wanhopig waren ze. Ja, het bord geeft geen duidelijk antwoord natuurlijk op de diefstal, maar de sfeer van die duistere, verwarrende periode sijpelt wel hun muziek in. Ze ruilen hun gitaren in voor synthesizers en drumcomputers en maken een paar jaar later Blue Monday, de bestverkochte 12-inch single aller tijden. New Order vond hun gestolen gitaren nooit meer terug, maar ze vonden wel een compleet nieuw geluid dat de wereld veranderde. Blijft alleen die ene vraag, hè? Was het een gelukkig toeval of heeft die bewuste avond met het Ouija-bord hen toch een duwtje in de juiste richting gegeven? Ja, misschien kwam de volgende hit er dus met

0: sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar 1,50 euro per kilo.
1: Check, check, check. Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
3: Een stralende huid, dat kan met de Must-Huif van Kruidvat, die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Lenen bij Leemans.
6: Zeg Suzy, nou ben ik gewoon zien door een veranda met een buitenkeuken. Met een gasbarbecue. Maar daar zou ik mee weg kunnen zijn.
7: Allee Harry.
6: Wat?
7: Je weet nog niet eens de weg naar de binnenkeuken.
6: Maar Suzy toch?
8: Je nieuwe veranda met buitenkeuken, je zwemvijver, je tuinaanleg of terras, gefinancierd met het nieuwe buitenlevenplan op leemanskredieten.be.
9: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
8: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.

0: Er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Torso. Ergonomisch slapen.
3: Nostalgie. Goedenavond, ik ben Simon van Elslander. Dit is het nieuws van 2 voor 7. Droevig nieuws uit de wielerwereld. Want de voormalige wielrenster Jilke Michielsen is overleden na een strijd tegen botkanker. Ze werd 19 jaar. De ziekte werd in 2023 voor het eerst bij haar vastgesteld. Na een herstelperiode kon ze afgelopen winter haar trainingen op de fiets hervatten. Maar een recente controlescan wees dat de kanker was teruggekeerd. Vorige maand deelde ze nog een emotionele update waarin ze aangaf dat haar lichaam de grens had bereikt. Haar overlijden werd bekendgemaakt op Instagram met haar eigen citaat: niet zagen, gewoon genieten. Het aantal illegale grensoverschrijdingen naar de Europese Unie is begin 2026 met 40% gedaald naar ruim 28.500 migranten. De afname komt door betere internationale samenwerking, preventieve acties in vertreklanden en ongunstig weer. Terwijl de routes via Italië en Griekenland aanzienlijk kalmer werden, nam de druk op de westelijke Middellandse zeeroute vanuit Algerije met 50% toe. Ook de migratie naar het Verenigd Koninkrijk halveerde dankzij streng grensakkoorden. De oversteek blijft wel levensgevaarlijk. Dit jaar kwamen al 1200 mensen om op de Middellandse Zee. Op de Belgische kampioenschappen zwemmen in Antwerpen heeft Florine Gaspard haar eigen Belgisch record op de 50 meter schoolslag voor de tweede keer op één dag verbeterd. Ze tikte in de finale aan na 30,26 seconden en was daarmee sneller dan haar tijd van 30,37 seconden die ze eerder op de dag in de reeks had neergezet. Gaspard is nog maar 24 jaar oud.
4: Nostalgie weer.
3: Vanavond vooral nog in het centrum en het oosten buien. Vanuit het noordwesten wel al opklaringen. Het blijft fris bij 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig bij 14 graden. Zondag hetzelfde weer. Wisselvallig met regen tot opnieuw 14 graden. Begin volgende week nog altijd bewolkt en regen. Maar gelukkig wordt het wel zonniger daarna. En meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
4: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Het grote Nostalgie Meezingweekend.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Maar eerst de 4 uurtje, hè.
0: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
2: Dat is een kiwinner.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
5: Manutan, Manutan.
4: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
5: Manutan, Manutan.
4: Bestel op manutan.be.
6: Profel.
7: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
6: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
7: Op en top, professioneel. Met de pro van Profel. Dat beloven wij.
6: Ah, Profel.
7: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
8: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je
9: joehoe,
8: met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
10: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen. Thuis in wonen.
11: Oh, sfeerverlichting.
12: En olie.
11: Oh ja, schat. Hier, kort.
12: Of anders koolzoombandjes.
11: Oh ja, en Lotex handschoenen.
12: Oh ja.
13: Heb je geen klantenkaart, meneer?
14: Safti. Een verleidelijk groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
15: Als je het bij Safti niet vindt, wend het nergens.
14: Safti.
16: Grote nostalgie-mazing weekend.

0: Ben je een fietser of wandelaar? Zeer verfijnd of nu en dan. En met of zonder knooppunten. Met RouteU vind je snel en supermakkelijk de perfecte routes voor jouw volgende avontuur. Download nu de RouteU-app of check RouteU.com. RouteU. Ontdek en plan de mooiste routes.
1: We moeten weerbaarder worden, krijgen we zo vaak te horen. En dat klopt. Maar hoe? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij op de redactie over wat er op het spel staat. Vrijheid is daar toch altijd de kern van. Ook voor onszelf. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze weerbaarheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
0: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
2: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
3: Een goede avond. Bijna de helft van de Vlamingen vindt dat ons land niet had moeten meedoen aan het Eurovisie Songfestival door de deelname van Israël. Maar 3 op de 10 vinden het wel goed dat we erbij zijn. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van de Stem van Vlaanderen van VTM Nieuws en HLN. Journaliste Hannelore Simoens.
4: De teneur is dus duidelijk. We hadden een statement moeten maken. Geen goedkeurend signaal aan Israël. Dit is hypocriet. Waarom Rusland niet en Israël wel? Veel liever hadden jullie Israël gewoon niet op het festival gezien. En dat zal zich mogelijk ook laten voelen in de kijkcijfers. 27% zegt dat ze niet gaan kijken, net door die deelname van Israël.
3: Bijna de helft verwacht dat onze inzending Esila ergens onderaan zal eindigen in de finale van morgen. En de meesten denken dat Israël gaat winnen. In een dorpje in het zuiden van Frankrijk zoeken politie en brandweer naar een giftige cobra. Ze zetten onder meer een drone in, maar voorlopig zonder resultaat. Ouders krijgen de raad om hun kinderen en huisdieren binnen te houden. Openbare plaatsen zijn er afgesloten. Het is niet duidelijk hoe de cobra daar beland is. Het blijft rommelen bij Anderlecht. Aanvaller Adriano Bertaccini moet het gaan uitleggen, omdat hij na de verloren bekerfinale van gisteren kritiek had op de aanpak van de trainer. Hij riskeert een boete of een schorsing. Daarnaast zijn de supporters het beu dat Anderlecht geen prijzen pakt. Ze hingen vorige nacht een spandoek aan het trainingscentrum in Neerpede. Met daarop, dit was jullie laatste kans tot zondag. Dan speelt Anderlecht in play-off 1 thuis tegen KV Mechelen. Belangrijk in de strijd om Europees voetbal. En Anderlecht moet het de rest van de play-offs zonder aanvaller Michaljo Cvetkovic doen. Hij is 3 weken geschorst voor zijn rode kaart tegen AA Gent. Vanavond en vannacht klaart het geleidelijk op en koelt het af tot minima rond 3 graden. Morgen eerst zon, later buien bij 13 graden. Zondag pittige buien en 14 graden.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Het grote Nostalgie Amazing Weekend.

0: dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Een goede avond. Bijna de helft van de Vlamingen vindt dat ons land niet had moeten meedoen aan het Eurovisie Songfestival door de deelname van Israël. Maar 3 op de 10 vinden het wel goed dat we erbij zijn. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van de Stem van Vlaanderen van VTM Nieuws en HLN. Journaliste Hannelore Simoens.
2: De teneur is dus duidelijk. We hadden een statement moeten maken. Geen goedkeurend signaal aan Israël. Dit is hypocriet. Waarom Rusland niet en Israël wel? Veel liever hadden jullie Israël gewoon niet op het festival gezien. En dat zal zich mogelijk ook laten voelen in de kijkcijfers. 27% zegt dat ze niet gaan kijken, net door die deelname van Israël.
1: Bijna de helft verwacht dat onze inzending Isilla ergens onderaan zal eindigen in de finale van morgen. En de meesten denken dat Israël gaat winnen. Iran laat meer schepen door de straat van Hormuz varen. Dat meldt de Iraanse staatstelevisie. De voorbije 24 uur kregen zeker 30 schepen groen licht. De zeestraat was sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten afgesloten. Voor de blokkade passeerde daar zeker een vijfde van de wereldwijde handel in olie en gas. En Amerikaans president Donald Trump waarschuwt Taiwan om de onafhankelijkheid niet uit te roepen. Ook al geeft de VS haar steun. Dat zei Trump in een interview met Fox News. China wil Taiwan weer inlijven en vraagt dat de VS stopt met wapens te leveren. Maar Trump overweegt net een nieuwe levering voor 12 miljard euro. Hij zegt wel dat hij geen zin heeft om mee oorlog te gaan voeren tegen China. Vanavond en vannacht opklaringen en minima rond 3 graden. Morgen eerst zon, later buien bij 13 graden. Zondag pittige buien en 14 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Het grote Nostalgie Meezingweekend.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Een goede avond. Het staakt het vuren tussen Israël en Libanon wordt met 45 dagen verlengd. Dat is volgens de VS afgesproken tijdens het vredesoverleg in Washington. Begin juni zitten Israël en Libanon opnieuw samen. Het huidige staakt het vuren is al een maand van kracht, maar toch wordt er op het terrein nog gevochten en geschoten. Zo zegt het Israëlische leger dat het de voorbije week meer dan 220 strijders van de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah gedood heeft in Libanon. De schade aan het Koning Boudewijnstadion loopt op tot bijna 70.000 euro, net als vorig jaar. Dat laat de eigenaar weten, de stad Brussel. Fans van Anderlecht vernielden gisteren voor en tijdens de bekerfinale stoeltjes en toiletten, brachten graffiti aan en staken een en ander in brand. Er raakten ook 5 agenten gewond bij rellen. Volgens binnenlandminister Quintin is er niet grondig en streng genoeg gecontroleerd aan de ingangen van het stadion. Het agentschap Wegen en Verkeer heeft vorig jaar meer dan 1500 ton zwerfvuil opgehaald langs de Vlaamse snelwegen en gewestwegen. Dat is 11% minder dan in 2024. Bevoegd minister Annick de Ridder is blij met de daling, maar het blijft wel een structureel probleem.
2: En dat heeft een kostprijs als je dat opkuist. En ik kan natuurlijk geen geld bijtoveren, dus als je dan ziet dat dat over verschillende miljoenen gaat die we daaraan moeten uitgeven, dan zijn dat natuurlijk miljoenen die het agentschap niet kan uitgeven aan bijvoorbeeld onderhoud van fietspaden of het wegwerken van gevaarlijke situaties aan kruispunten. Dus dat is natuurlijk in die zin weggesmeten geld.
1: Vorig jaar ging het in totaal om bijna 3,7 miljoen euro. Politie en parquet onderzoeken een zware vechtpartij gisteravond tijdens de prezesverkiezingen in Diepenbeek in Limburg. Daarbij raakte een man van 22 zwaar gewond aan zijn oog. Hij ligt in het ziekenhuis. Er zijn nog geen verdachten opgepakt. Begin deze maand was er ook al een incident in Diepenbeek. Ook toen raakte iemand gewond en ook die zaak wordt nog onderzocht. De Amerikaanse filmster John Travolta heeft een ere gouden palm gekregen op het filmfestival in Cannes. Een bekroning voor zijn hele carrière. Travolta is 72 en vooral bekend van de films Grease en Pulp Fiction. In Cannes debuteert hij als regisseur met Propeller One Way Night Coach. En op de Belgische kampioenschappen zwemmen in Antwerpen heeft Florine Gaspar haar eigen nationaal record op de 50 meter schoolslag alweer verbeterd. Ze tikte vanmorgen in de reeks aan na 30 seconden en 37 honderdste. In de finale deed ze nog eens wel 11 honderdste beter. Gaspar is al zeker van een ticket voor het EK in Parijs in augustus. Vannacht opklaringen en minima rond 3 graden. Morgen begint zonnig, later vallen er buien bij 13 graden. Zondag pittige buien en 14 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Het grote Nostalgie Meezingweekend.

nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are nostalgie. Het grote nostalgie meezingweekend.

0: alleen de grootste hits
1: en geen getetter.
0: Een heel weekend lang.
2: Dit is jouw 70s, 80s en 90s hit.

0: Meer muziek en de grootste hits.
1: Dit is jouw 70s, 80s en 90s hitweekend. Nostalgie. Drop.